0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markezauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markezauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel vertraging tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens door controles. Het oponthoud is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten. En een wegafsluiting op de N59 Zeroskerken richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is gesloten tussen Scharendijken en Zierikzee door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Good morning.

0: hele goede morgen, zoals PG Morton en Suzanne Carroll net ook al zeiden. Welkom bij Vallen en Opstaan. En deze ochtend, daar is hij weer. Weer het verkeerde knopje. En deze ochtend hoor je weer die andere stem. Ik ben het namelijk Hugo, want Ray is een weekje vrij. Maar aan mijn overzijde zit daar de altijd vertrouwde, nog zeer wakker wordende...
1: Ja.
0: Goedemorgen, Danique.
1: Goedemorgen.
0: Hoe voel jij je?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, beter dan gisteren, want het is minder benauwd.
0: Ja, dat is waar. Heb je beter geslapen dan gisteren?
1: Nou, ik lag gewoon om 9 uur al op bed.
0: Jij lag om 9 uur al op bed?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ik was kapot.
0: Lag je later in bed dan ik?
1: Wat?
0: Ik lag 8:30 lekker in bed.
1: Oh, ook lekker.
0: Ja, ik had ook veel slaap nodig. Maar ja, we zijn er weer van de partij. En vandaag een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja.
0: En ook vandaag hier bij Vallen en Opstaan is het altijd de dag. Bespreken we als eerste, wat voor dag is het nou vandaag? Welke dag moeten we vandaag vieren? Of bij stilstaan of iets leuks mee doen? En zoals Rea dat altijd zegt, moeten we iets laten of waarom niet? En vandaag is het de internationale dag van een ontzettend leuk diertje. Wat we gisteren ook in de ochtendshow behandeld hebben. Namelijk de otter.
1: Ja.
0: Ben je een otter fan?
1: Ja, ik vind ze wel schattig.
0: Ja?
1: Ja. Ze zijn eigenlijk helemaal niet schattig, maar ik vind ze schattig.
0: Ja, ze hebben wel gemene tandjes. Ja. Dat weet ik toevallig wel. Maar het is vandaag in ieder geval de dag van de otter. En otters zijn een beetje de mislukkelen, zeg maar het sukkeltje van de klas. Het zijn dieren die het in Nederland... Nou, het lukt ze maar niet om in Nederland de populatie weer... zeg maar de hoeveelheid otters, om die weer goed te krijgen. En vorig jaar zetten we 100 otters bijvoorbeeld uit in Nederland. En daarvan legde een derde daar het loodje van. Dus het wordt hoog tijd om de otter even op de kaart te zetten. En daarvoor is de dag die we vandaag hebben. En dat is de laatste woensdag van mei.
1: Dat 1/3 is echt wel veel, hè?
0: 1/3 is wel veel, ja.
1: Dat is echt heel veel, wow.
0: Dat had ik ook. Die arme beesten, ze zijn zo schattig als ze daar. En ze hebben dus altijd een lievelingssteentje, dus vertelde jij gisteren.
1: Ze drijven zo op hun rug, zo langs, zo op het riviertje.
0: Ja. Nou, wil je vandaag iets voor de otter doen, dan moet je hier vooral... even bedenken hoe belangrijk otters zijn. Omdat ze namelijk voor het ecosysteem een hele belangrijke rol spelen. Ze zijn ook kwetsbaar. Want inderdaad wat jij al zei, Danique. Als een derde van al die 100 otters zichzelf van kant heeft gemaakt. Ja. Of niet zichzelf van kant heeft gemaakt. Maar van kant is gegaan. Hoe zeg je dat? Gestorven?
1: Ja, gestorven.
0: Door ziekte of door aangereden te worden. Of door dat soort dingetjes. Dan,
1: de temperatuur niet meer aankunnen.
0: Of de temperatuur niet meer aankunnen. Dat is toch eigenlijk wel... Ja, toch eigenlijk best wel een zielige dag vandaag.
1: Ja.
0: Vandaag zijn er wel van allemaal lezingen te bezoeken over de toestand van de otter. Je kunt deze dag... er komen rapporten online. Over bijvoorbeeld hoeveel er zijn aangereden. Dat is ook niet altijd even leuk. Maar dierenactivisten voelen zich ook vaak aangegrepen om even weer de overheid erop te wijzen... dat het belang voor een goede otter enorm belangrijk is.
1: Helemaal mee eens.
0: Ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ja... ik denk, vraag me alleen wel af of de politiek op dit moment zich heel erg druk houdt over de otter. Maar dat is een hele andere discussie. Ja. En wat ik ook wel... wat ik heel leuk vind, otters... We hadden vroeger... Ik kom uit Leeuwarden en daar hadden we een otterpark vlakbij.
1: Echt?
0: Dus daar gingen we... Ja, Aqua Zoo heet dat. En dat was vroeger een otterpark. Dat is tegenwoordig gewoon een volwaardige dierentuin. En daar ging ik altijd naar de ottertjes kijken. Die kwamen dan voorbij gezwommen met die steentjes of met iets in hun handen. En dan dacht ik altijd, deze beesten zijn fantastisch.
1: Ja.
0: Ja. Ze hadden daar heel veel dieren trouwens. IJsberen op een gegeven moment. En ooievaars en weet ik veel. Maar wat ze niet hadden, en die miste ik daar wel, dat was een leeuw in de ochtendzon. I am a man.

0: dat was niet helemaal de bedoeling. Ik wilde eigenlijk er gewoon even doorheen gaan praten. Dat was eigenlijk wel de bedoeling. Stella Lefty hoorde je met Boston hier op Girl Power Radio. En er is weer van alles gebeurd.
1: Ja,
0: er gebeurt altijd van alles. Elke keer als ik 's ochtends opsta en in die auto stap en het journaal aanzet of even de nieuwsapp open, dan is er gewoon weer zoveel gebeurd. En dat is precies wat wij gaan bespreken met Happy Dit Al Gezien. Ja, toch?
1: Want er gebeurt zoveel, dat hou je echt niet meer bij. Het is bizar.
0: Nee, dus wij doen dat even voor jou.
1: Ja.
0: Dat je niet tijdens het rijden op je telefoon hoeft te zitten. Wij vertellen het je gewoon.
1: What?
0: Wat ben jij tegengekomen, Daantje?
1: Nou, ik zou als eerst gaan we even heel ver hier vandaan. Want NASA heeft hun maanbasisplannen onthuld.
0: Oké. Okay.
1: Want de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een gedetailleerd plan gepresenteerd van de bouw van een permanente basis op de oppervlakte van de maan.
0: Een permanente basis op de oppervlakte van de maan. Dus dat betekent altijd dat ze daar mensen gaan neerzetten die daar de hele tijd wonen eigenlijk.
1: Ja, maar ik vind het dus best wel. Ik dacht altijd dat dat een grap was, weet je, omdat ze zeggen Mars. Want zo vaak is de mens niet eens op de maan geweest. Het is nog best wel iets moeilijks. Want kijk, dat jij kort in de ruimte bent geweest, dat kan. Maar als jij te lang daar bent geweest, dat heeft met zwaartekracht te maken, kan je als je terugkomt op aarde heel ziek worden. Want de eerste dagen dat astronauten ook weer terug op aarde zijn, kunnen ze ook bijna niet lopen.
0: Nee.
1: Dat is echt zo raar. Heb je dat ooit gezien? Hoe ze
0: zeker,
1: zo uitlopen?
0: Zeker. En dan moeten ze een paar dagen in een zwembad, zwembad zitten om daar weer helemaal
1: kan
0: heel wat ouder van
1: het lichaam
0: te worden. Maar het is natuurlijk een permanente bemande basis. Ja, precies.
1: Maar
0: dus ze zitten daar dus.
1: Ik denk dat ik dit niet ga meemaken. Ja, misschien nog net dat het echt gebouwd wordt wel. Maar ik denk dat we er echt gaan zitten. Dat ik dat al niet meer meemaak. Dat duurt echt wel jaren, denk ik.
0: Nou goed, maar, dat had ik niet meegekregen.
1: Dan heb ik nog wat. Want zoals velen weten was het gisteren super warm.
0: Ja.
1: En er is een nieuw warmterecord opgeleverd in Eindhoven.
0: En dan een warmterecord voor altijd of de warmterecord voor die dag?
1: Voor die dag. Dus dat is dan 26 mei.
0: De warmste 26 mei ooit. Ja. En hoe warm was het waar?
1: In Eindhoven was het 31,8 graden.
0: Wauw.
1: Maar toen ging ik dus even voor de grap opzoeken hoe warm de warmste dag temperatuur ooit in Nederland is opgemeten.
0: Ja.
1: Weet jij hoeveel dat is?
0: Ja, ik dacht iets van 36 graden of zo.
1: Nou, hou je vast. Het is dus op 25 juli 2019 in Nederland 40,7 graden geweest.
0: Jemig, 40,7.
1: Dat kan ik me echt niet voorstellen hier. Zo.
0: Nou ja, we hebben het meegemaakt. Ja. Want in 2019 was jij er ook al.
1: Ik was 13.
0: Jeetje, Danique.
1: Ja.
0: Ik was iets ouder.
1: Maar bijna 30.
0: Dankjewel. Nee, ik weet nog dat het toen in 2019 inderdaad heel warm was. Dat was dat jaar voordat heel die coronapleuris uitbrak. Maar
1: ik kan me dit dus niet herinneren dat het zo warm was. Dat is echt heel raar.
0: Nee, ja, ik dat. Dat ik.
1: Ja, ik had het gisteren al zwaar. Dus misschien is het maar goed dat ik me niet meer kan herinneren.
0: Voor jou is het gelukkig wat koeler. En er komen ook wat koelere dagen aan. Ik ben ook nog een nieuwtje tegengekomen.
1: Ja.
0: En ik ben daar enorm. Ik vind het eigenlijk wel tof. Ik kom natuurlijk uit Friesland en in Groningen. En uit Groningen. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het komt erop neer dat ik in beide provincies mij enorm thuis voel. En een van die twee provincies gaat nu de vlag half stok hangen met Katie Kotti.
1: Oh, wat goed.
0: Ja. Er waren al drie provincies die dat deden. Namelijk Zeeland, Drenthe. Die gingen de vlag al niet half stok hangen, maar uithangen. Ja. Op 1 juli. Om Verbreek de Ketenen te vieren. Maar de dag daarvoor, op de laatste dag van juni, dan wordt de vlag half stok hangen om eigenlijk het slavernijverleden te herdenken. En daar doet Groningen dus nu als derde provincie aan mee.
1: Wat goed.
0: Ja, en dat vind ik dan wel weer, heel erg tof.
1: Heel veel mensen hebben hier een discussie over. Maar ik denk, het is gewoon goed. Want het wordt voornamelijk op de Nederlandse Antillen natuurlijk gedaan. Maar ja, dat is ook gewoon Nederlandse geschiedenis. En ook al heb jij misschien niet die cultuur helemaal meegekregen, vind ik het wel een belangrijk iets. Dus ik vind het alleen maar goed.
0: En in alle eerlijkheid, kijk, we hebben misschien die cultuur niet meegekregen, want we waren toen -100 ongeveer.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat door de westerse gemeenschap hebben we dit nou eenmaal laten gebeuren. En natuurlijk kun je zeggen in de tijdsgeest van toen. En dat is natuurlijk ook zeker zo. Maar ja, dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. En dat je gewoon in ieder geval, nou ja, kunt stilstaan bij het feit dat je in het verleden hebt fouten gemaakt. En dat het eigenlijk nu alleen maar steeds beter gaat.
1: Ja, alleen maar iets moois toch? Dat het niet meer allemaal zo is.
0: Precies. En daar moeten we bij stilstaan, vind ik.
1: Vind ik, ben ik het helemaal mee eens.
0: Dus Groningen, bedankt. Ik ben helemaal blij met jullie. Ik moet er wel even bij zeggen, Drenthe deed het dus al langer. Zeeland deed het al langer. Ja. En in Amsterdam is het ook al heel lang, de situatie. Maar Groningen sluit er nu aan. Dus daar hangen de vlaggen halfstok. Nee, heel stok, moet ik zeggen. De dag op juni half en dan op 1 juli heel. Nou goed, keeps getting better, Christina Aguilera.

0: Nou, ja. Dat...
1: Ik vind het lekker nummer, ik ken het helemaal niet.
0: Nee, Holly Johnson is dat. Dat is een Engelse singer-songwriter en artiest. Hij was de lead vocalist van Frankie Goes to Hollywood. Ik weet niet of je die kent.
1: Ja.
0: Die ken je wel. Heb je vast een plaat van in je platenkast staan?
1: Vast wel.
0: Hey, we gaan zo meteen echt iets kapot leuks nieuws doen. Jij gaat echt... Daan, ik vind dit helemaal leuk.
1: Het ergste is, jij hebt het al gedaan en ik nog niet.
0: Ja, dat is... Ja, klopt. Oh. Ik vind het helemaal leuk. We gaan namelijk jouw platenkist induiken, want... wat menig mens misschien nog niet dan wel wist, is dat jij een verwend LP-verzamelaar bent. En jij neemt vanaf nu iedere keer een leuk album mee. Ja. Of een LP of een plaat of een artiest die jij in het zonnetje wil zetten. En daar ga jij enorm veel over.
1: En ik kan je vertellen, het is echt heel veel verschillend. Je gaat echt van alles voorbij gekomen. Het is van Doe Maar tot Madness tot een... weet ik veel. Voor alles.
0: Nou, dat zometeen. We gaan eerst nog eventjes richting de files. Maar als eerste, om ervoor te zorgen dat jouw ochtend niet al te flauw verloopt, heb ik hier nog Eva Max voor je met Zout.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Jij ook, goedemorgen, Justin. Justin Timmerleek met Signorita. En van deze Signorita gaan we naar de Signorita aan de overkant van mijn tafel hier. Die de altijd vrolijke Daniek.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wij gaan iets leuks doen, joh.
1: Ja, ik vind dit echt fantastisch.
0: Ja, ik vind dit ook helemaal fantastisch. Want jij bent vervent platenverzamelaar, mag ik wel zeggen.
1: De teller staat op dit moment op 184.
0: Pardon?
1: Ja, 184 vinyls. En dan heb ik mijn singeltjes niet meegeteld.
0: 184 vinyls. En dan heb je je singeltjes nog niet eens meegeteld.
1: Nee.
0: Nou, met andere woorden, jij hebt een schatkamer daar.
1: Ja.
0: En precies die schatkamer, daar gaan wij iets mee doen. Want vanaf nu ga jij iedere woensdag...
1: Ja, woensdagochtend.
0: Nou, wat ga je doen dan?
1: Ja, elke woensdagochtend neem ik een album mee uit mijn platenkist. En dat is echt, kan van alles zijn. En daar ga ik wat over vertellen en een nummer over van draaien. En vandaag gaan we naar een album wat op 21 juli 2017 is uitgebracht.
0: Ja.
1: Dat is Flower Boy van Tyler Creator. Want het is de vierde studio album van hem.
0: Ja.
1: Ja. En dit album kwam dus in 2017 uit en is zijn belangrijkste album. Want dit was echt zijn doorbraak.
0: Ja.
1: Het album heeft zelfs 2 keer het Amerikaanse Billboard 200. Hij werd meermaals genomineerd voor de Grammy Awards voor de Best Rap Album. En hij is inmiddels al 2 keer platina. En het album...
0: Hij is 2 keer platina, dat moet je voor de mensen... Ik weet
1: ja,
0: nog het zo...
1: dat heeft met je hoeveelheid streams platina. Dan weet ik ook echt niet meer hoeveel dat was, maar dat is echt heel veel. Maar dat is hetzelfde als... Ja, je hebt natuurlijk een gouden... Soms zie je op podia staat een artiest, ja.
0: Oh, zo.
1: Zo'n, hoe noem je dat? Ja,
0: Ik dacht dat het...
1: Nee, dat heeft te maken met de hoeveelheid streams, luisteraars, verkocht. En ja, dat is heel veel. En het album draait om eenzaamheid, liefde, materialisme, auto's en zijn seksualiteit. Want hier met dit album is hij ook soort van uit de kast gekomen.
0: Oh.
1: En het nummer wat wij gaan draaien vind ik dus zo'n goed nummer... dat ik hem zelfs op mijn arm heb getatoeëerd.
0: Jij hebt een tattoo. Ja. Wacht, ik ga heel even voor de mensen die op Twitch zitten. Ja. Ik ga heel even op jouw arm. Even kijken.
1: Ja,
0: we gaan even die camera een beetje besturen. Dat is best wel moeilijk. Ja, is bijna scherp.
1: Oh, bijna. Hallo.
0: Ik ga even naar,
1: net zo'n beauty
0: naar boven. Ja, die camera die gaat alle kanten
1: je ziet
0: op.
1: Het soort van...
0: Er staat daar, wat staat er op je arm?
1: Er staat See You Again. En hij staat op de zijkant van mijn arm voor de luisteraars.
0: Op je onderarm inderdaad.
1: Ja, en ik vind het dus echt een... Heel goed nummer. Ja, dan zou je het ook niet laten tatoeëren.
0: En waar gaat See You Again voor jou over? Wat haal jij eruit?
1: Ja, het gaat erover dat je... hij zingt ook Can I Get a Kiss? En Can You Make It Last Forever?
0: Ja.
1: And Can't Wait to See You Again. Dus ja, een soort van... wow, ik moet echt even schakelen. Het gaat heel erg veel over liefde. En dat je hoopt dat iemand terugkomt. Terwijl soms weet je al, oké, misschien stopt het een keer... En het klinkt een heel vrolijk nummer, maar eigenlijk gaat het over, ja, soms werkt iets niet.
0: En vind jij dit dan ook het beste nummer van het album?
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik zelfs, het nummer is wel heel erg overhyped, vind ik. Want op socials ging hij ineens helemaal viral.
0: Ja.
1: Waardoor ik hem ook soort van schaam dat het me een van mijn lievelingsnummers van hem is. Omdat hij zo opgeblazen is, dat, ja...
0: Hij is opgeblazen, maar goed, terecht ook. Want
1: ja,
0: het is natuurlijk een heel goed nummer. En wanneer zet jij dit op?
1: Eigenlijk heel vaak. Het is niet echt voor mij een bepaalde tijd. Het is gewoon heel vaak.
0: Nou, dan gaan we hem gewoon lekker voor je draaien. Tyler, the Creator.
1: Ja.
0: Met het nummer.
1: See you again. Oké.

0: tweemaal deden ze mee aan het Songfestival. En het duurde 13 jaar voor ze gingen scheiden. Het was een stel.
1: Jawel, hè?
0: Ja, ja, zeker weten. Dat waren Albano en Romina Power. In 99 uit elkaar. En toen in 2000, of tenminste eigenlijk in 99 gingen ze scheiden. En toen in 2012 werd het officieel. Nou, goed, heel veel gedoe. Ze zijn in ieder geval sinds 2013 weer professioneel samen. Maar uit elkaar dus. En je hoorde Felicita. Nou, dat is toch eens even een feitje waar je helemaal niks aan hebt vandaag. Nee. En zo hebben we er natuurlijk nog veel meer. Bijvoorbeeld dat wij vandaag een... Daar heb je trouwens wel wat aan. Dit is helemaal niet nutteloos.
1: Nee.
0: Nee, dit is een feit dat wij vandaag een Girl Power pakket gaan weggeven. Want
1: alweer de derde.
0: Alweer de derde, zeker weten. Girl Power bestaat namelijk 5 jaar en wij vieren dat met jou. Dus hoor jij de komende uren een track of een artiest waar een 5 in zit? Ja. Bel of app direct naar de studio. En wie weet win jij dan een fantastisch Girl Power pakket. Ja. En wat zit er allemaal in, Daantje?
1: We hebben een trui. We hebben een mok. Een speciale, hele mooie mok die iedereen wilt hebben.
0: Ja.
1: We hebben een cadeaubon. Ter waarde van €25.
0: Oh.
1: Even denken. We hebben van alles een keycord. En ja, bedenk maar waar, van alles.
0: Van alles waar jij iets aan
1: je
0: hebt.
1: Je wordt er echt gelukkig van. Het is niet, je hebt er echt wat aan.
0: Nou, kijk. Perfect. Dus wil jij die winnen? Hou dan even goed in de gaten. En bel of app direct naar de studio als jij een track of een artiest hoort waar een 5 in zit. En als je dan gaat bellen, welk nummer moeten we dan bellen?
1: Even snel kijken hoor.
0: 06-34-606-464.
1: Ja.
0: Dus of druk bellen op het WhatsApp-icoontje, hè, als je dit
1: mag,
0: te moeilijk
1: je
0: vindt.
1: Mag, kan je nou niet bellen? Appen mag ook. App dan nummer 5 en dan of de titel of de artiest waar het in staat. Mag ook.
0: Dan mag ook. Nou, hebben we dat even gedaan. Dan is het nu officieel tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Dit
1: en
0: is een...
1: ik heb een feitje. Hier heb je echt helemaal niks aan. Maar ik vind het wel fantastisch om te weten.
0: Vertel.
1: Weet jij... Nou, wat denk jij dat het schoenmaat is van het vrijheidsbeeld?
0: Nou, dat zijn toch vragen, Daniek. Dat heb ik mij nog nooit afgevraagd. Maar als ik een gok moet wagen, ik weet hoe lang is dat ding eigenlijk?
1: Geen idee, heel groot.
0: Een meter of even zien.
1: Nou, weet ik uit mijn hoofd dat een mens met de grootste schoenmaat, als ik het goed zeg, 72,5 was. Dat is een mens.
0: Oké.
1: Dan hebben we nu over stambeeld.
0: 72,5? Ja. Ben je serieus?
1: Ja, dat is de grootste schoenmaat die een mens ooit heeft gehad.
0: Oké, nou dan zal het vrijheidsbeeld, ik heb net even gekeken, 93 meter hoog. Op een, of het beeld zelf is 46 meter hoog. De sokkel is groter dan het beeld. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan zal hij maat... Dan zal zij maat... 190 hebben.
1: 879.
0: Nee! 879?
1: Ja.
0: Waar halen ze die schoen?
1: Ja, ik weet niet of dit... Dat kon ik dan weer niet vinden. Of het de Nederlandse of de Amerikaanse schoenmaat is. Want daar heb je natuurlijk verschil ook in.
0: Yo.
1: Maar alsnog, als zou het Nederlands... Het is sowieso... Vet groot. Echt vet groot.
0: Jeetje.
1: Dat is eigenlijk je eigen schoenmaat. Dan moet je zoveel keer je voetjes zetten. En dan kan je ongeveer uitrekenen hoe groot dat is. Maar dat is heel groot.
0: Ik ben ook gewoon zo benieuwd. Want waar zou gelukkig het scheel dat... Wat voor schoenen heeft hij eigenlijk aan? Daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken.
1: Nou, volgens mij is hier hem ook niet helemaal goed. Omdat hij, dacht ik, omdat er een rok half voor hangt.
0: Ja, want ze is, het is de, deze vrouw staat met, dus ik zit even te kijken.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wat het vrijheidsbeeld is, ik denk het wel. Dat is die groen-blauwe standbeeld met het vuur in haar handen in Amerika. Staat hij in Amerika? Ja, toch?
0: Zeker staat hij in Amerika. Dat is wel mooi dat
1: je... Ja, voordat je ineens iets raars zegt.
0: Ja, nee, je zei je, dat doe je. Dat, nou goed, dat doe je wel vaak natuurlijk. Maar je mag alles zeggen.
1: Ja.
0: Oké. Lekker, weten we dat. Dan weten we dat.
1: Ja.
0: Dan weten we dat ook weer.
1: Doe
0: dat
1: er lekker mee wat je wilt.
0: Ja. Eigenlijk is nu de vraag, nu je dit weet. Are you happy now?
1: Ja, I'm very happy.
0: Ja?
1: Are you happy now?
0: Ik ben ook super happy. En Michelle Branch, is die ook happy?

0: Ja, dat je hoorde Born to Die van Shaboozy.
1: Feestje in de file.
0: Oh, dit is helemaal geen feestje in de file. Dat klopt helemaal niet, dat is pas vanmiddag. Wat ik wilde doen, was namelijk vertellen dat we zometeen nog dus een GoPower pakket gaan weggeven. En we gaan de powerplaat nog eventjes bij langs. Want we hebben natuurlijk weer 3 nieuwe kanshebbers waar je op kunt stemmen via onze website. En daarnaast hebben we fantastisch muzieknieuws. Maar eerst komt er een leeuw aan. Oh!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Shaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, massaal opgestemd. Dus de blauwe powerplaat van deze week. En als je die hoort, dan weet je vaak dat het tijd is om de andere powerplaten ook eens even eens onder de loep te nemen. We hebben ze gisteren al bekendgemaakt. Twee upcoming artiesten. Eigenlijk allemaal upcoming artiesten. Met hele verschillende tracks. Maar we gaan ze weer even doorlopen, zodat jij kunt stemmen op jouw favoriet van deze drie. En die gaan we dan volgende week de hele week draaien.
1: Ja.
0: Leuk, dus, hè?
1: Beter kiezen jullie wat leuks.
0: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld voor Molly Elizabeth met Run Rabbit. Deze vrouw komt helemaal op vanwege haar TikTok-fragmenten. Jij zei gisteren, Danique, tijdens het bekendmaken van deze powerplaat, god, het doet me eigenlijk denken aan Alice in Wonderland.
1: Ja.
0: Het heet ook Run Rabbit. En het is niet zo heel gek, want ze heeft ook helemaal die Alice in Wonderland vibes. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kleren die ze aantrekt en de teksten die ze zingt, of eigenlijk de melodieën die ze laat horen, dan is het inderdaad een beetje Alice in Wonderland vibes. Dat zeggen ook alle recensenten die gisteren hun recensies hebben geschreven. Dus ik heb het idee dat ze allemaal naar ons geluisterd hebben.
1: Echter, ik heb gewoon gelijk.
0: Jij hebt zeker gewoon gelijk. Maar het nummer gaat niet over Alice in Wonderland. Het nummer gaat over het verwerken van jeugdtrauma's op een... het verwerken van jeugdtrauma's en de noodzaak om eigenlijk te ontsnappen aan een onveilige omgeving. Het is dus best wel een lied met een boodschap. En Molly zong dit op TikTok en dat ging natuurlijk helemaal viral. En dat snap ik ook wel, want het is een lekker nummer. En als jij dit nou ook een lekker nummer vindt, stem dan even via de website op Run Rabbit Molly Elizabeth. Het kost je ongeveer 1 minuut om te stemmen. En dan, we hebben geen gegevens van je nodig. En dan hoor je deze track Run Rabbit volgende week de hele week op Girl Power.

0: Met de wetenschap dat zij op de vlucht gaat voor haar trauma's en ze zingt Run Rabbit Run. Moet ik zeggen dat ik er een beetje buikpijn van krijg. Maar wauw, wat een stem, wat een track. Ik ben helemaal fan.
1: Ja. Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ik vind het een goed nummer.
0: Ik vind het ook een goed nummer. En van jeugdtrauma's gaan we naar dansjes uit de jaren 90. Ja. Namelijk de altijd welbekende Macarena. Die is in een nieuw jasje gegoten door een K-pop damesband. Namelijk Les Seraphim. Je zou zeggen dat het Frans is, maar dat is het toch echt niet. Ze hebben het uitgebracht. Het gaat alle kanten op met de reacties van mensen. Sommigen vinden het verschrikkelijk. Anderen vinden het fantastisch. Ja. Maar het is niet alleen de muziek die ze hebben uitgebracht. Ze hebben namelijk 2 clips erbij uitgebracht.
1: Oh, 2 zelfs?
0: Ja, contrasterende clips. Dus wat ze hebben gedaan is een soort van short performance films. Hebben ze uitgebracht. Eentje zijn ze helemaal in het wit. En de ander zijn ze helemaal in het zwart. Er is nog een humoristische sketch uitgebracht. Waarin ze eigenlijk hun acteertalent tonen. En Boom Pala, zoals de track heet, gebruiken als een soort magische mantra voor dagelijks problemen.
1: Oh, ja, het gebeurt wel in K-pop vaker dat ze inderdaad meerdere clips doen. En dan krijg je daar dus verschillende albums van, waardoor je dus 10 keer een album gaat kopen, dat je 10 verschillende versies hebt.
0: Het is dus gewoon een verdienmodel.
1: Echt een keihard ook.
0: Wauw, ja. Wauw. Nou, en het werkt dus. Het is dus niet alleen deze muziek die ze uitgebracht hebben, maar nee. Er is gewoon een hele entourage eromheen.
1: Ja, dat is echt wel, moet je een keer even verdiepen. Dat is echt heel interessant hoe dat allemaal werkt hoor.
0: Dat weet jij dan weer. Ja. Dat wist ik dan weer niet. K-pop is niet helemaal mijn straatje.
1: Maar ook niet meer mijn hoor. Niet meer.
0: Niet meer, niet meer. Maar jij weet er wel duidelijk meer over. Maar Les Seraphim dus, die probeerden dat. Er zijn mensen lyrisch. Er zijn mensen enorm kritisch. Wat vind jij? Dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Ben jij ontzettend fan van deze track? Dan stem erop. En denk jij nou, laat dit maar links liggen. Doe dat dan ook vooral. Dan hoef je er niet op te stemmen. Maar stem dan op een van de anderen. Ja.

0: Wauw. Nou, dat was dus de Macarena, of eigenlijk niet. Het heet Boompala van Le Serafin. Dan hebben we nog eentje over. Eentje die de kanshebber is op de powerplaat. Een track genaamd Fuck the DJ. Het gaat en niet over dat ze hem haat, maar eigenlijk hem juist best wel erg leuk vindt. Op die manier dus. Het is van een upcoming artiest, namelijk Eli. En Eli is nog geen 25 jaar oud. Of jawel, ze is net 25 jaar oud. En ze is keihard in één keer doorgebroken.
1: Ja.
0: Ze zo erg in één keer doorgebroken dat ze zelf ook nog een beetje moest wennen aan dat artiestenleven. En ze eigenlijk enorm last kreeg van plankenkoorts. Elke keer, ja, als ze optreden moest geven, groot of klein, dan zweten ze peentjes, wist ze niet wat ze moest doen. En het werd zo erg dat ze zelfs beta-blokkers ging slikken om dat tegen te gaan. Ze had zoveel last van angsten.
1: Wow.
0: Ja, want ze was niet gewend om op dat podium te staan. Ze heeft wel een heel erg zelfverzekerde uitstraling. En dat is ook niet zo gek. Ze heeft een prachtige stem. En heeft met grote namen samengewerkt. Op haar nieuwste album bijvoorbeeld met Zara Larsson. Draaien we niet. We draaien Fuck the DJ. De kans hebben om powerplaat te worden van volgende week. En als jij nou denkt, ja, dit moet echt de track worden waar we gaan, die we volgende week gaan draaien. Dan moet je daar zeker op gaan stemmen. En dat kan via de website bijvoorbeeld. Daar hebben we geen gegevens voor je nodig. Maar je kunt bijvoorbeeld ook tot vanavond 6 uur naar de Instagram gaan. En daar stemmen op jouw favoriete plaat. Girl Power Radio.

En met die laatste tonen van Michael Jackson gaan we alweer richting het verkeer. En daarna hebben we ontzettend goed muzieknieuws voor je. We gaan een Girl Power pretpakket meenemen. Weggeven moet ik zeggen. En we weten wanneer het heelal vergaat. Dat hebben onderzoekers ontdekt. En we gaan zo je even vertellen hoe lang je nog precies hebt. Nu eerst Deeper and Deeper Madonna hier op Girl Power Radio bij Vallen en Opstaan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
2: Bring the action.

0: en Britney, bitch.
1: Jij was 2 years old toen jij discoverde, ja, zeg maar.
2: Ik hoorde altijd, hello, bitch.
1: Ja, nee, ja, Will I Am en Britney, bitch. Dat zijn namelijk de artiesten.
2: Ja.
1: Hey, en voor iedereen die net als ik niet al te actief is op sociale media en nogal vaak dingen mist en dan denkt, wat is dit echt? Ja. Hebben wij een fantastisch item in het leven geroepen, namelijk het muzieknieuws. Want tegenwoordig zijn alle artiesten die brengen alles via social media uit en zo. Maar mocht jij daar net als ik niet al te veel aandacht aan besteden, dan zijn wij er voor je. En zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er een mysterie is opgelost rondom Pinkpop.
2: Ja, klopt.
1: Er is namelijk een vreemde leeuw op zondagmiddag. Was op zondag een heel gek, ja, gek
2: wacht,
1: vreemd.
2: Ik ga het jullie even uitleggen.
1: Ja.
2: Altijd op Pinkpop, ik ga daar elk jaar heen, krijg je een, hoe zeg je dat, een tijdschema.
1: Ja.
2: En er is altijd op zondag een blok waarin een clue wordt gegeven en jij weet niet wat er komt. Tot ongeveer 20 à 25 dagen voor Pinkpop.
1: En dat is toevallig gisteren. En toen is namelijk bekend geworden wat die leeuw op dat Pinkpop-blok precies betekent. Ja. Nou, Pinkpop bestaat namelijk 55 jaar. De Noordstage bestaat 55 jaar. En daarom verandert die in een heus theater. En toneelgroep Maastricht brengt dan vervolgens met Pastoor Adriaans uit de draadstijl. Oftewel Jeroen van Koningsbrugge. Die komt daar op het festival. En die gaat verhalen vertellen rondom Hoogmis. Nou, het is...
2: Ja, weet je wat dan nog leuk is toen ze het bekend maakten? Want ze zitten natuurlijk in Limburg dan.
1: Ja.
2: Stond er ook, want het is 5 keer 11 jaar. 11 carnaval.
1: Juist.
2: Ja, fantastisch hoe ze dit hebben. Je moet het even opzoeken. Er zit een video bij. Fantastisch. Het is echt, ja.
1: Nou, dat is gewoon fantastisch leuk muzieknieuws. Het is niet helemaal muzieknieuws, maar het is ook artiestnieuws. Ja. Maar er is meer. Er is veel meer. Vertel.
2: Nou, ik heb ook iets leuks. Want er komt een musical aan. Dat je denkt, musical en muziek, hè?
1: Dat is een vrij goede combi.
2: Ja, maar soms zeggen mensen dat raar is, hè?
1: Mamma Mia, om maar wat te noemen.
2: Maar er komt dus een musical. Vanaf april 2027 tot en met november 2027 komt er een musical over de Dolly Dots.
1: Ach, wat leuk!
2: Mind you, niet met de Dolly Dots, maar over de Dolly Dots. Met hun grootste hits. Er wordt in verteld over hoe dat er toen woonruimtes niet waren, geen werk. Maar ook hoe die meiden toen doorbraken. Want ze waren met 6, waarvan er zelfs nog een paar geen 18 waren.
1: Mm-hmm.
2: Hoe dat allemaal is gegaan met hun grootste hits. Dus dat is echt wel heel leuk. En het is een niet heel groot, hoe zeg je dat, theater...
1: Spektakel?
2: Ja, een groot theaterorganisatie die dat doet, die niet heel bekend.
1: Okay,
2: maar mensen waren zo hyped dat die dus bij de awards show van de week voor de musical...
1: De musical awards.
2: Ja, hebben ze hem daar voorbij laten komen... Waardoor het ineens nu nog meer opgeblazen worden.
1: Dus zijn ze dan genomineerd voor de Musical Awards terwijl ze nog niet zijn begonnen?
2: Nee,
1: of?
2: Bij de Musical Awards krijg je soms tussenstukjes met dit kan je dan verwachten. Ook ben je niet
1: zo.
2: En dan kan ze dus tussendoor. Terwijl het helemaal niet een heel groot theater. Het is niet zoals het Circus Theater. Weet je, het is best wel nog een kleine gemeenschap.
1: Ja.
2: Dus dat is ook heel erg leuk dat daar ook weer lekker aandacht aan wordt besteed.
1: Wat leuk. Er komt dus een musical over de Dolly Dots.
2: Ja.
1: Waarin het verhaal van de Dolly Dots dus naar voren komt. Het is gewoon een eerbetoon. En vanaf 2027 is dat dus te zien hier in Nederland.
2: Ja,
1: Door heel Nederland. Ze gaan dus toeren. En ik zie dat kaartjes, die zijn bijvoorbeeld voor AFAS Theater op 9 juli 2027. Dus over ruim een jaar.
2: Ja.
1: Zijn €60.
2: Ja, wees er snel bij. Want ik denk dat het tegen die tijd echt hard gaat, hoor.
1: Dat denk ik ook. Dus je kunt ze alvast bestellen als je wil. Maar je kan ook voor €9 minder zelfs, kun je naar mijn favoriete band. En je hoort het al, ik raak helemaal hyped. Want dit is dus zoiets wat ik had gemist, omdat ik niet op social media kijk. Maar Nothing But Thieves komt met een nieuw album uit. En ze gaan op tour en ze komen naar Nederland. Het is werkelijk waar fantastisch.
2: Ik weet het, het is al 2 dagen.
1: Ja, en jij zit namelijk wel op sociale media. En ik wist dit dus gewoon niet. Jij vertelt mij dit vanochtend en mijn hele ochtend is gewoon goed. Ik ben zo'n fan van deze mensen.
2: Ja.
1: En
2: Ben je lang fan?
1: Ja, ik ben al heel lang fan. Ik ben vlak voor het album Dead Club City, wat in 2023 uitkwam. Vlak daarvoor heb ik ze leren kennen.
2: Okay.
1: En vlak daarna gingen ze echt door het dak. Dus ik was zo, ik ben nog geen 10 jaar, ik ken ze nog geen 10 jaar, maar
2: niet,
1: ik denk
2: maar
1: zo
2: wel,
1: begin coronaperiode.
2: Ja, leuk.
1: Ja,
2: leuk.
1: Ja, ja. En ik vind ze gewoon super goed. Ik heb ze ook live gezien op Pinkpop en dan is ze ook gewoon, ja, het is zo'n fantastisch leuke band.
2: En kunnen we ook kaartjes al gaan halen binnenkort? Of zijn ze al verkocht? Is het uitverkocht?
1: Nou, dat is een heel. Dat vind jij wel. Die kaartjes zijn dus echt ontzettend goedkoop. Namelijk €50,50. En dan kun je naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Is in januari volgend jaar.
2: Zo. Valt wel mee.
1: De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 11 uur. En ja. Ze waren al een beetje aan het teasen de afgelopen dagen. Ze hadden allemaal wat dingetjes op social media geplaatst. Ja. Die ik dus had gemist. Jij waarschijnlijk
2: ik
1: wel.
2: Ja, ik volg,
1: oh,
2: nee,
1: oké.
2: Okay.
1: Je volgt ze niet. Oké, okay. Nou, ik had het dus wel gemist. En ze gaven dus een geheim optreden in Newcastle.
2: Oh.
1: Onder de naam Stray Dogs.
2: Ja. Weet je, de Rolling Stones die hebben dat natuurlijk toen ook gedaan.
1: Precies, precies. En toen,
2: oh, leuk.
1: Ja, en dat hebben ze gedaan. En ze zeiden, ja, Stray Dogs, een bandje komt. Blake Nothing But Thieves te zijn.
2: Ja.
1: En Stray Dogs was de naam van het album dat ze gaan uitbrengen.
2: Wow.
1: En wat ik zo leuk vind is Connor Mason, de leadzanger van Nothing But Thieves. Dat is een heel klein mannetje. En toen hij op Pinkpop stond vorig jaar, 2 jaar geleden, toen ik daar was. Toen stond hij daar en hij was zo. Als hij zong, dan werd het echt. Hij stond helemaal in zijn kracht. Maar op het moment dat hij dan het applaus kreeg, werd het een heel klein mannetje die zegt zo: oh, thank you so much. Hij werd helemaal humble, helemaal klein. En dat vind ik echt fantastisch.
2: Ja.
1: Hij had niet een heel groot ego.
2: Nou, en als je dit dus leuk klinkt, leuk klinkt voor jou. Zet dus je wekker. Maar laat Hugo wel even eerst zijn kaartje kopen voordat alles uitverkocht is, alsjeblieft.
1: Ah.
2: Dat zou ik zo zielig vinden.
1: Dankjewel.
2: Kom een keer, zie ik ineens vrijdag een zielige Hugo.
1: Ja, als ik hier vrijdagochtend heel zielig in de. Oh nee, want het is pas om 11 uur. We hebben vrijdagochtend eerst nog de ochtendshow.
2: Ja.
1: En dan ga ik daarna klaarzitten om die kaartjes te bestellen. Nou, mocht je nou geen idee hebben over welke band ik het heb. Ik zal je misschien je geheugen een beetje opfrissen met Amsterdam. Dat is een track van dat laatste album, Dead Club City, wat in 2023 uitkwam. En het is echt, nou ja, ik ga heel lekker. Dus pas op dat voetje op het rechte pedaal. Even lekker wakker worden met niemand minder dan Nothing But Thieves.

0: When I'm Gone. Groot geworden van, door de film Pitch Perfect Cups heet het, van Anna Kendrick.
1: Ik ben benieuwd of jullie net als Hugo hier ook zo...
0: Ja, de cupsong hebben gedaan. Doe dat vooral niet. Tip van mij met een volle koffiemok.
1: Ooit gedaan?
0: Sorry?
1: Heb je dat ooit gedaan?
0: Met een volle koffiemok? Ja. Daar laat ik mij verder niet over uit.
1: Fijn.
0: Groot geworden dus door Pitch Perfect. En zo zijn er wel meer artiesten die groot geworden zijn door films. Maar er zijn ook artiesten die nog niet zo groot zijn als dat ze zouden moeten zijn. En daarvoor hebben wij ik kom even niet meer uit mijn woorden. Wat deze, ik wilde deze, zeggen was...
1: Ja. We gaan artiesten... nemen we elke keer mee. Kunnen artiesten band zijn waarvan wij zeggen... Oh, deze mag wat meer aandacht krijgen.
0: Ja, en jij hebt vandaag iemand meegenomen. Ja, en toen ik dit vanmorgen zag, toen dacht ik bij mezelf, ik had het kunnen weten.
1: Ja, we gaan naar een 24-jarige artiest genaamd Jesse Hoefnagels.
0: En dat doet mij toch altijd een beetje denken, die Hoefnagels.
1: Ah, Peter Hoefnagels, ken je die wel?
0: Nee, die ken ik niet. Maar meer Hoefnagels aan een paardenbedrijf of zo.
1: Nee, ja, ik denk dat hij dat wel vaker in zijn leven heeft gehoord.
0: Dat denk ik ook.
1: Nee. Jesse is vroeger begonnen als YouTuber onder de naam Q Movies tot 2020. Vervolgens is hij verder gegaan onder Jesse Hoefnagels, zijn naam. En hij maakt nog steeds video's, namelijk een vriendenboekje waarbij hij langs bekende mensen gaat en een vriendenboekje invult. Verdwaalt in en iedereen haat mij. En hij maakt dus muziek. Hij bracht in 2025 de EP Wakker in het Donker uit. En op 13 maart dit jaar bracht hij de EP Dichter bij de Dag uit. En zelf vertelt hij dat deze twee... Ja, je kan hem zo als vinyl kopen. En hij staat er allebei op. Dus je hebt voor een achterkant en het is één verhaal.
0: En jij hebt die in je platenkast staan, neem ik aan.
1: Ja.
0: Maar waarom verdient hij nou zoveel meer aandacht? Want hij heeft toch al best wel veel aandacht.
1: Ja, maar niet op zijn muzikale kant. Maar het ding is, ik ken Jesse, hij heeft ook bij mij op school gezeten. Bij een eerste jaar zat hij in zijn laatste jaar. En je moet er wel van houden. Maar ik denk dat hij wel wat meer aandacht verdient. Want soms komen er artiesten bij dat ik denk, waarom is hij nog zo en zijn anderen al zo? En ja, misschien voor de mensen, sommige mensen komt de naam bekend wel voor. Want hij zit in dit seizoen ook in jachtseizoen van Stuk TV.
0: Oh.
1: Most Wanted, daar doet hij dit jaar wel aan mee. Dus misschien ken je hem daarvan. Maar verder denk ik dat veel mensen die wat ouder zijn dan mij... eigenlijk al die helemaal niks zeggen.
0: En bedankt, Daniek. Want inderdaad, Jesse Hoefnagels is nou niet iemand die bij mij op het lijstje staat... van de meest gestreamde artiesten, om het maar even zo te zeggen. Sterker nog, ik wist eigenlijk ook niet dat hij muziek maakte... totdat jij zei dat je concertkaartjes voor hem had.
1: Want hij is echt een OG begin YouTuber. Echt toen YouTube in Nederland opkwam... was hij al op zijn 12e video's aan het maken.
0: Tja, bizar.
1: Ja.
0: En jij probeerde mij trouwens... misschien kunnen we wel even een oproepje plaatsen. Want jij probeerde mij kosten wat het kost mee te nemen. Want jij hebt kaartjes voor dat concert. Maar jij mist iemand om daarheen te gaan. En jij kent ook verder niemand die met jou daarheen wil.
1: Nee,
0: En toen zei je, wil jij alsjeblieft met mij mee? Ik zeg, nou
1: die
0: nee.
1: Ogen. Echt zo.
0: Moet ik mee? Nou, ik weet het niet zo goed. Maar zit jij nou te luisteren? We gaan zo meteen even deze artiest draaien. Jesse Hoefnagels met de track Raadloos. En denk jij nou zo'n concertje samen met die altijd vriendelijke Daniek. Dat lijkt mij wel wat. Laat je dan even melden in de Twitch of op de WhatsApp. En dan kun je misschien wel, als Daniek dat ook wil, natuurlijk alles met consent, samen lekker naar dat concert toe gaan van Jesse Hoefnagels. Moet je wel van zijn muziek houden.
1: Ja.
0: En om een beetje een voorproefje te geven, dit is hem.

Nou, weet je, of je met Danique mee wil naar Jesse Hoefnagels, heb dan gelijk eventjes hier naar de studio 0634-606-464. We spelen zo meteen ook nog... jij maakt zo meteen kans om een fantastisch pakket te winnen hier op Girl Power Radio. Ja. We gaan een bizar waar gebeurd verhaal vertellen over een artiest die we ook gaan draaien. Er komt sportnieuws aan. We gaan dus nog van alles doen. Ja, ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefden twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hetst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle. Daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Je hoorde G. Gids en Charlotte Plank met Car Crash. Nou, hoop ik niet dat jij met je car gecrashed bent. En dat je gewoon nog lekker naar ons aan het luisteren bent.
1: Alweer het laatste
0: uur van vallen en opstaan. En gegarandeerd dat dit uur ook de track voorbij komt met een 5 erin.
1: No,
0: dus blijf luisteren, bel naar de studio en win dan dat fantastische pakket wat jij wil hebben. Girl Power pakket.
1: Ja.
0: Hey, muziek binge, dat kan best wel leiden tot een gigahit, wist je dat? Of muziek binge, sorry, een serie binge, dat kan best wel leiden tot een echte hit.
1: Blijkbaar, nee.
0: Nou, dus als jij ooit nog artiest wil worden, ga vooral series kijken. Het is namelijk Waar gebeurde woensdag. Ik ga jou vertellen wat hier nou precies is gebeurd. Bruno Mars, die ken je.
1: Ja.
0: Ja, die wilde een echte banger schrijven. Maar dat lukte hem niet helemaal. Hij was bezig met de tekst, liep volledig vast. Een soort writer's block. Hij besloot om even pauze te nemen. En nou, misschien herken je dat ook wel. Gewoon lekker op de bank te chillen. Niks anders doen dan op je luie reet zitten en een serie bingen.
1: Ja.
0: Ja, dat herken je vast.
1: Tuurlijk.
0: Voor Bruno Mars was dat de anime-serie Attack on Titan. En in die serie gaat het over een groep mensen die in een muur woont. Want buiten die muur, of buiten in een omheinde stad woont. Want buiten die muur zijn een soort wezens. Ja. De Titans die bloeddorstige mensen eten. Nou ja, iets. Heb je het gezien?
1: Volgens mij heb ik hier wel wat van gezien. Niet volledig, maar het klinkt wel.
0: Bekend.
1: Ja.
0: Nou, het is dus een anime-serie. En Bruno was enorm fan. Die zat er helemaal in. En die stelde zich zo voor: wat nou als dat hier dus ook gebeurt in de echte wereld. Wow. En toen dacht hij ineens, maar wacht, als dat hier gebeurt, wat zou ik dan doen? Naast wie zou ik willen liggen als de wereld eindigt? En dat, die gedachte, was voor hem een boom. Nu weet ik wat ik moet schrijven. Hij kon ineens weer al die teksten schrijven. Uh-huh. En hij stelde zich dus voor dat dat dus in die echte wereld zou gebeuren. Daar kwam een fantastische tekst uit. Die hoorde Lady Gaga. En Lady Gaga was net bezig heel druk met haar eigen nummers uitbrengen. Maar die liet alles vallen. Die zei, dit is fantastisch. Hier wil ik aan meehelpen. Dit is echt mijn muziek. En zo kwamen die twee bij elkaar. En kwam het nummer, dit nummer waar je de eerste tonen waarschijnlijk al van herkent.
1: Oh ja. Ja, ik ken hem.
0: Absoluut. Die with a Smile. Lady Gaga en Bruno Mars vanuit de anime.

0: Hij is nog niet voorbij gekomen, maar hij kan ieder moment voorbij komen. De track met een vijver in vanwege het 5-jarige bestaan van Girl Power Radio. Als jij wil winnen dat fantastische pretpakket, dan... Nou, dan zou je maar gelijk appen 0634-606-464. En dan wie weet win jij dat fantastische pakket. Maar eerst gaan we even naar Deborah met het sportnieuws.
1: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Barcelona speelde afgelopen weekend tegen Olympique Lyonnais voor de finale van de Champions League. En Barcelona won deze wedstrijd met maar liefst 4-0. Daphne van Domselaar moet de laatste twee belangrijke WK-kwalificatieduels van de Oranje Vrouwen tegen Ierland en Polen missen. De keeper ontbreekt vanwege een geplande operatie. Ook Vivianne Miedema, Chastity Grant, Lotte Keukelaar, Jill Roord en Lieske Carleer zitten niet bij de selectie. Tegenover hun afwezigheid staat de terugkeer van 5 spelers die in de vorige interlandperiode ontbraken met blessures. Met Daniela van der Donk, Dominique Jansen, Jackie Groener, Kirsten Kasperij en Caitlin Dijkstra keert er meer dan 500 interlands aan ervaring terug in de ploeg van bondscoach Arjan Veurink. Oranje neemt het op 5 juni eerst uit op tegen Ierland en sluit de WK-kwalificatieperiode vervolgens af met een thuiswedstrijd tegen Polen in Almelo op 9 juni. Niels Wennemars heeft in Engeland als eerste Nederlander ooit de beroemde jaarlijkse kaasrolwedstrijd gewonnen in Gloucester. Hij kwam met een koprol over de finish en versloeg internationale en lokale tegenstanders. We zijn toch het land van de kaas, zo zegt hij. Talon Griekspoor heeft dinsdag moeten overgeven tijdens zijn partij in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlander verloor in een slopende 4-setter van de Italiaan Matteo Arnaldi. En Griekspoor was na Botic van de Zandschulp de tweede Nederlander die werd uitgeschakeld op Roland Garros. Jesper de Jong is de enige overgebleven Nederlander en hij speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Italiaan Federico Cina. En dan, last but not least, Lisa Peters, downhill skater, powered by Girl Power Radio, heeft afgelopen weekend de eerste plaats gepakt op het Alpha Skate Fest in Portugal. Gefeliciteerd, Lisa. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.

0: de toontjes. Ho! Fout. Ja, dit gaat helemaal fout. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ja, dit is jongen.
1: We waren net zo druk bezig.
0: Ja, want we hebben een beller.
1: We hadden een beller.
0: We hebben iemand die de 5 heeft gehoord in een van de tracks. En even zien. Ik moet dit heel even zo. Ja, even kijken. En als het goed is, hangt hij hier aan de lijn. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is Fernando, of niet?
2: Ja, ik ben Fernando.
0: Hi Fernando. Jij komt uit Den Haag, 28 jaar. Ja. En jij hoorde een track en jij dacht, dit moet de track zijn die we zoeken. Wat heb je gehoord?
2: 5 Seconds of Summer.
0: Ja.
1: Zo,
2: is
0: het
1: goed?
2: Daar zit de
0: 5
2: in.
0: Hey. Hey. Ja hoor, je hebt hem helemaal goed. Dat betekent dat jij een fantastische Girl Power pakket gaat krijgen. Maar ik ben best wel benieuwd, Fernando. Hoe kan het dat jij zo strak aan het luisteren bent? Wanneer, hoe, waar luister je ons?
2: Nou, ik ben postbezorger. Ik luister graag naar radio. Terwijl ik aan het bezorgen ben.
0: Dat is toch van.
2: Ik geloof wel in Girl Power, dus ik dacht.
1: Hey, Girl Power.
0: Let's go. Wat goed. Wat fijn dat je luistert. En jij hoorde het dus voorbij komen. En jij dacht, ja, weet je, dit kan niet anders dan dat we die track zoeken.
2: Ja, absoluut. Mijn vriendin houdt van 5 Seconds of Summer. Dus ik herkende het meteen.
1: Ja. Fantastisch.
0: kijk. Nou, dan kun je je vriendin waarschijnlijk ook heel erg blij maken met een pakket wat naar je toe komt gestuurd. Blijf heel even hangen. Dan gaan we even de gegevens van je noteren. En dan komt het jouw kant op. En je vriendin luistert dus heel erg naar 5 Seconds of Summer. Kunnen we jou ook nog blij maken met een track, met een liedje? Iets waar we jou heel erg blij mee maken?
2: Nou, ik word altijd heel erg blij van Janelle Monáe. Dus als je iets van haar van hebt, dan word ik helemaal blij.
0: Even kijken. Ja hoor, champagne shit zie ik hier staan. Nou, dat is perfect. Champagne om te vieren dat jij dat pakket gewonnen hebt. Speciaal voor jou. Fernando, blijf lekker luisteren. Werk ze vandaag, hè?
2: Misschien mag ik hem zelf bezorgen bij mezelf. Leuk.
0: Oh, dat is... heel goed. That's the spirit. Hey, thanks Fernando, hè.
2: Hey.
0: Hey, doei.
2: Succes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Ik dacht, ik trak hem even goed door. Er zijn toch weinig files. Dit was Watch My Heart Go van Rehab en Orem.
1: Ja, lekker nummer.
0: Oh, heerlijk zeg.
1: Deze wil ik wel vaker horen.
0: Ja, deze wil ik ook wel vaker horen. Ja. Ik hoop niet dat er al te veel mensen op zo'n trajectcontrole reden. Want dan ga je wel hard met zo'n track. Goed.
1: Daarover. Ik heb daar ook nog iets over, bedenk ik me nu.
0: Jij hebt daar ook nog iets over?
1: Want wist jij dat ze dus nu ook in heel veel bebouwde kommen ook allemaal trajectcontroles gaan doen?
0: Oh nee, dat vind ik echt helemaal niet
1: dan
0: leuk.
1: Dan weten jullie dat alvast.
0: Ja, ik weet wel dat ze inderdaad vanaf volgend jaar veel meer gaan controleren op van alles en nog wat. Snelheid vooral.
1: Ja.
0: Dat ze dit in de bebouwde kom gaan doen, dat is wel erg vervelend. Maar dat is een best een goede zaak, moet ik zeggen. Want al die kinderen die daar spelen en doodgereden worden anders, dat is toch ook weer zo helemaal niks.
1: Maar ik heb nog drie dingen waarvan ik me afvraag of jij en de luisteraar, jij thuis, dit weet.
0: Hey, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Ik vind dat altijd ontzettend leuk. Vertel.
1: Wil jij nou echt de blitz zijn bij het koffiezetapparaat op je werk of bij je familie, I don't care.
0: Ja.
1: Dan heb ik hier drie dingen die jij dan kan vertellen wat denk ik niemand weet.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel even benieuwd. Dit zijn vijf nutteloze feitjes.
1: Nee, drie.
0: Drie nutteloze feitjes.
1: Ik heb wel weer drie dingen. Nutteloze feitje van vandaag. Ik heb wel weer drie dingen over dieren, want hè.
0: Uiteraard.
1: Ook al is Rea er niet, dan doe ik het wel weer.
0: Ja.
1: Nee, nummer één is, wist jij dat een kat 32 spieren heeft in elk oor?
0: Nee. Dat wist ik niet. Ik had wel verwacht dat hij heel veel spieren heeft, want die draait echt alle kanten op en zo. Maar 32 is best veel.
1: Ik dacht gewoon één. Nou, misschien twee.
0: Ja, gewoon één
1: op laag, links, rechts. Weet je?
0: Ja, precies. Oorspier.
1: Ja, maar dat zijn echt veel, hè? Dat is echt wel veel.
0: Okay. Ik weet helemaal niet hoeveel spieren de mens eigenlijk in zijn oor heeft.
1: Niet, want we hebben kraakbeen. Onze oren zijn kraakbeen.
0: Ja, maar ik kan mijn oren bewegen.
1: Ja, maar dat heeft met je spieren achter je oren hier te maken.
0: Oh, dat worden niet als oorspieren gezien? Oké, duidelijk. Heb je er nog één?
1: Ja, dan ga ik nu naar een beetje, ja, misschien vies, maar eigenlijk ook weer niet. Want wist jij dat nijlpaardenzweet rood is?
0: Nee, dat wist ik ook niet.
1: En dan denk jij, waarom is dat rood? Is het dan bloed? Nee, het is geen bloed. Het is echt zweet. Maar het werkt als zonnebrandcreme voor de nijlpaarden. Ja,
0: die beesten staan natuurlijk ook de hele dag in de brandende zon, in het water ook nog half. Dat verbrandend
1: en
0: levend.
1: En ze hebben nou ook niet een... Kijk, weet je, als je de kleur van de nijlpaard werkt, waar ze ook niet mee met de warmte absorbeert. Ze zijn grijs.
0: Ja. Oké. Dit is leuk. Heb je er meer?
1: Ja, ik heb er nog één. Kijk.
0: Oké, dat...
1: We hebben best wel wat flamingo's op de aarde.
0: Ja.
1: Weet je, die op één been rolt, bla bla bla.
0: Klopt.
1: Maar wist jij dat er meer flamingo's zijn van plastic dan echte?
0: Nee.
1: Ja.
0: Er zijn meer plastic flamingo's op deze wereld dan echte. Er leven bijna... Nou, ik
1: heel
0: even
1: veel.
0: Zien. Er leven 4 miljoen, zie ik hier. Ongeveer 4 miljoen flamingo's. Ja. Dat betekent dat er meer dan 4 miljoen plastic flamingo's zijn.
1: En wat ze daarmee bedoelen is niet een opblaasbare. Nee, van die... Ja, hoe zeg je dat? Soms zie je ze in films ook dat mensen ze in tuinen hebben staan. Weet je, zo'n beeldje. Dat bedoelen ze daarmee. Zo'n plastic...
0: Ja. Ik heb helemaal een beeld bij een plastic flamingo.
1: Ja, ik dacht eerst aan een opblaasflamingo. Weet je, voor in het zwembad.
0: Nee, zo'n plastic...
1: Nee, echt in,
0: tellen die eigenlijk mee dan, de opblaasflamingo's? Nee, die zijn ook van plastic.
1: Ze bedoelen echt de beeldjes. Zo, dat hoort je er ook bij, beeldjes.
0: De plastic flamingo's.
1: Ja, dus...
0: Nou, dankjewel voor deze nutteloze feitjes. Er zijn dus 32 spieren in ieder oor van een kat. Nijlpaardzweet is rood. En er zijn meer flamingo's van plastic in de wereld dan echte. Dat is werkelijk waar. Fantastisch en nutteloos om te weten. En van flamingo's is het maar een heel kort bruggetje naar deze artiest. Pink!

Pink hoorde je, You and Your Hand. En we zijn al bijna aan de afsluiting gekomen van deze show. Maar niet voordat wij nog even een plaatje gaan draaien waar jij echt zin in hebt. Die jij wil horen, dat we jou door die ochtend heen kunnen slepen op weg naar je werk. Of misschien moet je thuis van alles doen. Laat weten wat jij wil horen en dan kijk ik of ik hem in de database heb staan. Waarschijnlijk wel, soms ook niet. Maakt niet uit. Vraag hem lekker aan. En dan maken we jouw ochtend helemaal goed. 0634 606 464.

0: Magnetic Boza hoorde je hier. En ik vroeg je net, wat wil jij eigenlijk horen? Hoe kunnen we jou nou het beste door die ochtend heen helpen om zo tegen het einde van vallen en opstaan? En eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Even zien. Oh, kijk. Wat een heerlijke muziek weer, schrijft Maartje. Zie ik. Ja, Maartje schrijft wat een heerlijke muziek weer. Ik zat te denken, toen eigenlijk ook aan Nederlandstalige muziek zo vroeg in de ochtend. Ik heb wel een beetje zin in nostalgie met Ren, Lenny, Ren van ACTA en de Munnik. Nou.
1: Zit daar ook een mondharmonica in?
0: Eens even kijken. Ik weet het niet. Er zit in ieder geval heel veel piano in.
1: Lekker.
0: Er zit een drum in. Het is gewoon zoals je verwacht van ACTA en de Munnik. En natuurlijk draaien wij die, Maartje. Speciaal voor jou om jou door die ochtend heen te helpen. ACTA en de Munnik. Ren, Lenny, Ren.

0: En met deze van Homewrecker van Somber sluiten wij de toko hier af. Tenminste, wij gaan er vandoor. Maar de muziek blijft natuurlijk zoals je van ons gewend bent. Wij gaan gewoon... Je hebt namelijk GP at Work waar je zo meteen naar kunt luisteren. En achteraan sluiten vanmiddag met ESA. En... ja, dat is ontzettend leuk. En tot die tijd hoor jij echt alleen maar bangers. In het volgende uur komen bijvoorbeeld even zien. Wham komt voorbij. Oh. Beyoncé komt voorbij. Even zien, wat hebben we? De Gorillaz komen voorbij.
1: Oh, leuk,
0: ja,
1: leuk.
0: Ontzettend leuk. Met andere woorden, lekker blijven luisteren. Wij zijn er gewoon morgen weer. Dan zijn we weer fresh en fruity. Dan ben jij er niet, Aniek.
1: Nee.
0: Helaas, dan
1: wel in de middag.
0: Wel in de middag, maar morgenochtend ben ik hier met Pasquinels. Ook ontzettend gezellig. Maak er een mooie dag van. Geniet van het leven, zou ik zeggen. En tot morgen.
1: Ja. Tot morgen. Doei.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS News zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Dag en nacht, het juiste ritme.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een

0: flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatsceptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek

0: gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen.

0: zuidwestenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Er gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Een hele goede middag en welkom bij ik wou gelijk spel
1: zeggen. Ik hoor het inderdaad.
0: Achteraan sluiten op Girl Power Radio. Je hebt er al gehoord. Ik zit hier vandaag niet alleen. Ik zit hier met Eza. Ik wil Eva zeggen.
1: Wauw, je zit er meteen goed in.
0: Zo, jeetje. Lekker man.
1: Ja joh. Nee, maar weet je, goed begin is het halve werk.
0: Dus, ja, dat is waar.
1: We hebben dat in ieder geval uit de weg. Het kan vanaf nu alleen nog maar beter worden. Dus,
0: ja toch? Weet je? Ja, ik heb een nichtje, die heet Eva.
1: Oh ja, dan snap ik het. Oh, je bent niet de eerste hoor trouwens. Ik ben al de meest vreemde dingen genoemd. Dus,
0: Nee, het is mijn lieve collega Eza. En we zijn voor het eerst een keer samen.
1: Dat is inderdaad bijzonder. Hoe kan het nou dat het nog nooit gebeurd is?
0: Ja, nee, Rea pik je altijd in.
1: Dat is waar terecht ook wel.
0: Ja, hè? Ja.

0: Ja. Dus, en ik ben niet meer zo vaak op de radio, dus dat scheelt. Maar op dit moment vallen we in, omdat Rea lekker een beetje vrij is. Dus
1: heerlijk.
0: Verdient ze ook een keer.
1: Ja.
0: En een goede week uitgezocht, hè, met het weer.
1: Man, niet te doen.
0: Jezus.
1: Ah, heerlijk.
0: Hé, hey, we gaan een confession doen.
1: Ja.
0: Ik wil heel graag van jou weten. Is er iets wat je ooit bent kwijtgeraakt en nooit meer hebt teruggevonden?
1: Nou ja, eigenlijk twee dingen. Nummer één is het, ja, echt duidelijk de wil om te leven. Maar goed, ja, ik denk dat er meer mensen daar last van hebben. Maar nummer twee is, ik heb toen ik een jaar of 10 was, denk ik, een heel oud horloge gekregen van mijn moeder.
0: Oh.
1: Maar ik ben niet zo goed met spullen. Nooit geweest en dat zal ook nooit worden. En toen ben ik die dus kwijtgeraakt. Ik heb dat nooit aan mijn moeder verteld, want dat durfde ik echt niet te vertellen. Want dat is heel mooi, teer, ja, klein zakken, ja, of, ja, horloge met een mooi wit bandje en een gouden wijzerplaatje. Oh, vreselijk. Maar ja, geef dat ook niet aan een kind van 10.
0: Ja. Ja, ja, wel heel lief.
1: Ja, op zich wel. Maar kom op, ik ben zo'n keertje een broodje eiersalade kwijtgeraakt in mijn bed. Dus,
0: nee, ja, dat ben je niet.
1: Zeker.
0: Hoe lang heb dat geduurd voordat ik dat terugvond?
1: Nee, dat was... toen kwam ik thuis. En toen had ik dus inderdaad, was na het stappen. Toen had ik een broodje eiersalade gemaakt. En toen was ik op mijn bed gaan zitten. Maar ik had het licht niet aangedaan. Dus had ik een broodje eiersalade neergelegd. Kon niet meer vinden. Dus uiteindelijk inderdaad licht aan moeten. En ik heb het die avond wel weer teruggevonden.
0: Oh, gelukkig. Maar niet in een maand of zo later.
1: Nee, dat was wel heel vreemd. Nee, oh. Nee. Dus inderdaad, gewoon broodje eiersalade ook in mijn bed. Ja, mensen. Zo ben ik.
0: Ja, ja, je kan heel snel iets kwijtraken, ja, inderdaad. Zeker s'avonds laat.
1: Nou, hou op. En jij? Ben jij nog wel eens...
0: Maar heb je trouwens je horloge ooit teruggevonden, nee, of niet meer?
1: Nee,
0: echt. Zonde is dat, hè?
1: Vreselijk, ja. Ik heb het nooit verteld aan mijn moeder.
0: Nee. Oh. Oh. Sorry, mam.
1: Ja.
0: Nee, ja, mijn verstand ben ik wel kwijtgeraakt. Die ben ik nog steeds kwijt.
1: Herkenbaar.
0: Ja, hè? Ja. Ik heb een verstand van een aardbei, ik zweer het je. Ik ben wel eens mijn paspoort kwijtgeraakt.
1: Oh.
0: Maar in mijn eigen huis.
1: Oh, ja.
0: En nooit meer teruggevonden.
1: Hoe echt dat je denkt, hoe dan?
0: Ja, ik weet het echt niet. Het enige wat ik kan voorzien dat ik hem ooit heb weggegooid of zo.
1: Ja, maar waarom zou je dat doen? Ja. Dat is toch ook iets wat je... Misschien is hij ergens tussen wat plankjes gevallen of zo. Ik denk dat dat nog het enige is met... Ja, je gaat je paspoort toch ook niet weggooien?
0: Nou ja, misschien met opruimen gebeurd dat hij ergens tussen zat of zo.
1: Oh ja, met tussen papieren of zo?
0: Zoiets, ja.
1: Ja.
0: Je weet het niet. Nee, ik heb hem nooit teruggevonden. Dus ik heb inderdaad een nieuwe toen het uit moeten kopen.
1: Ik denk, je bent nu nog wel inwoner en zo.
0: Ja,
1: okay,
0: tenminste, dat hoop ik. Nee. Ik heb een nieuwe, inderdaad. Maar heel lang gezocht, inderdaad. Ik ben ook altijd mijn sleutels kwijt.
1: Oh ja, maar daar heb ik zo'n tag aan.
0: Oh, dat is wel een hele goede, ja.
1: Ja, die heb ik ook gekregen van vrienden, want die kennen mij. Zei, hier, kijk eens, heb je die tag? Zei, oh ja, dat is wel een goed idee. Ja.
0: Ja, dus... auto ben ik ook wel eens kwijt geweest.
1: Oh ja, dan weet je niet meer waar je geparkeerd hebt. Hallo, minimaal één keer per week, toch?
0: Ja, minimaal. Dus is dat we hier voor de deur kunnen parkeren, want anders loop ik nog te zoeken 's avonds.
1: Absoluut.
0: Ja, nee, dat is echt...
1: Gelukkig vind ik die meestal wel terug. Dat vind ik wel echt heel fijn.
0: Ja, of je gaat naar je auto zoeken, maar je bent op de fiets.
1: Nou, dat is het. Ik ben vandaag voor het eerst vanuit Rotterdam op de fiets, mensen. Echt, hoppa, lekker sportief.
0: Hoe lang hebben we erover gedaan?
1: Uurtje. Ja.
0: Moet je niet aan denken.
1: Nou ja, met elektrisch fietsje. En wat ik. Het is zo prachtig waar we wonen, jongens.
0: Ja, dat
1: door die weilanden fietsen met en die gezellige huisjes. En zo lekker kneuterig allemaal. Ja, en dan met zo'n zonnetje, prima hoor.
0: Maar ja, ga je ook fietsen als het regent?
1: Hangt er vanaf, moet ik ergens nuttig heen? Dan in principe wel. Als ik ergens heen moet waar ik voor moet betalen voor de auto. En het is gewoon op fietsafstand. Dan, ik heb een hartstikke goede ANWB, zo'n ANWB-jas. Zo'n oude mutsenjas. Ja,
0: ja.
1: Hoi.
0: Ja, nee, daar kan ik wel iets bij voorstellen, inderdaad. Hè. Tegenwoordig parkeren is hartstikke duur.
1: Daarom.
0: En dan zou ik het ook fietsen. Ja. Maar ik ga denk ik een elektrische fiets kopen.
1: Zou doen. Ik heb een elektrische vouwfiets.
0: Oh.
1: Ja.
0: Het is nog beter.
1: Zeker. Die kan pas gewoon binnen. Hij is niet makkelijk op te vouwen. Want hij is echt best wel zwaar en zo. Dus het opvouwen is echt alleen als het moet. Dus het is niet zo'n vouwfietsje dat je eventjes makkelijk de trein of de metro ingaat. Nee. Het kan wel. Maar het is allemaal een beetje stug. Maar omdat hij zo lekker klein is.
0: Ja.
1: Het is zo'n lekker fijn fietsje.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, ik ga daar eens eventjes kijken welke jij hebt.
1: Ja.
0: We gaan even lekker muziek draaien. En daarna komen we natuurlijk weer terug met Wist je dat woensdag?

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Zeker, zeker. Some Kind of Wonderful.
0: Ja, dat is een lekker nummer. Maar ik heb niet geluisterd naar de tekst.
1: Nee.
0: We hebben net een discussie over. Hè.
1: Ja, het is vreselijk.
0: Ja. Hey, heb jij nog Wist je dat woensdag voor mij?
1: Jo, hou op, schrijf uit. Ik heb een partij feitjes voor je.
0: Ja,
1: ik schud ze, als ik een mouw aan had, dan zou ik ze er zo uitschudden.
0: Kijk.
1: Maar goed, ik heb die niet aan. Dan moest ik het van tevoren opzoeken. Nee, ik heb twee hele geinige feitjes over een zeester.
0: Oh?
1: Ja. Okay. Nummer 1. Wist jij namelijk dat een zeester geen hersenen heeft?
0: Nee.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, dan ken ik een heleboel mensen die waarschijnlijk zeester zijn.
0: Ja.
1: Maar goed. Nee, ze gebruiken met een simpel zenuwnetwerk.
0: Oké.
1: Okay. Maar, ja?
0: Maar hoe dan?
1: Nou ja, ik denk dat ze puur alles op instinct doen.
0: Ja.
1: En zij hoeven natuurlijk niet na te denken over hoe laat ze naar bed moeten. Of hebben ze de kliko buiten gezet.
0: Nee, dat is wel waar. Maar ze moeten wel vluchten. Of hebben ze geen natuurlijke vijanden?
1: Tuurlijk hebben ze vast wel... Ja, ik weet niet of ze vluchten, want hoe snel zijn die beesten?
0: Ja, voor mij niet zo snel.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, ik weet niet, misschien...
1: Of net als in bed liggen, dat ze ook denken van... Nou ja, laat het maar gebeuren.
0: Ja, ik ga maar liggen als een zeester.
1: Ja, precies. Hè. En ik heb nog een ander feitje over de zeester. Want weet je ook dat de zeester geen anus heeft? Ja, heeft geen anus. De afvalstoffen worden namelijk via hun buisvoetjes naar buiten geperst.
0: Dus je hebt eigenlijk heel veel poepjes.
1: Ja, maar dat zijn ook de dingen, volgens mij, waar ze mee eten.
0: Oh, godverdamme. Jakkes. Ik vind het wel mooie beesten, maar...
1: Fantastisch.
0: Nutteloos eigenlijk.
1: Ja, maar ja. Nou ja, ze zullen vast wel hun nut hebben. Anders waren ze vast niet ontwikkeld, denk ik.
0: Nee. Ja, ik vind, een zeester is eigenlijk gewoon een raar beest. Ik weet niet wat de nut ervan is. Dat die er is. Maar ik vind ze wel mooi.
1: Het is fantastisch. Ja, maar dat is toch het mooie van de natuur. Dat er zijn zoveel verschillende fantastische dieren. En ja, ik kan er af en toe niet over uit.
0: Nee. Maar ik wist inderdaad niet dat die geen poep had.
1: Ja, ja.
0: Poepetje.
1: Ja, maar dan kan je me in ieder geval nu ook niet in zijn dingen schoppen.
0: Nee.
1: Weet je, gewoon praktisch nadenken.
0: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Daarom.
0: Geen hersens en geen poepgat.
1: Nee, precies. Ik denk wat ik zeg. Ik denk dat een heleboel mensen in het vorige leven zeester zijn geweest. Maar ik onthoud mij van elk naam. Maar goed, dat is niet het enige feitje. We gaan nog door.
0: Nou, vertel.
1: Wist je trouwens tegenwoordig, ik weet niet of dit nou een heel leuk feitje is. Het is eigenlijk ook een beetje een deprimerend feitje. Er zijn dus tegenwoordig meer mobiele telefoons dan mensen in de wereld. Er zijn dus gewoon serieus meer actieve simkaarten dan dat er inwoners zijn.
0: Hoe dan?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een... Er zijn een heleboel zakelijke nummers ook. En mensen die privé... Ja.
0: Ik heb er ook 3.
1: Ja, daar ga je. Daar ga je.
0: Maar betekent dat ook, zeg maar, de simkaarten die van je oude telefoon of zo? Bedoelen ze, tellen ze die mee?
1: Dat zou best wel kunnen.
0: Want elke keer als je een telefoon krijgt of verlengt, krijg je weer een nieuwe simkaart.
1: Maar ik heb al jaren dezelfde simkaart volgens mij.
0: Oké.
1: Okay. Ja, op een gegeven moment gingen ze naar een kleiner simkaartje. Toen kreeg ik inderdaad een nieuwe simkaart. Maar volgens mij heb ik gewoon...
0: Dat is wel waar wat je nu zegt.
1: Ja.
0: Toen we van de grote naar de kleine gingen.
1: Ja.
0: En die kan nu ook e-sim natuurlijk hebben.
1: Ja.
0: Dus het is wel beter al aan het worden?
1: Gelukkig wel. Maar ja, als je dan ook nadenkt over al die stoffen die gebruikt zijn om die telefoons te maken. Al die alkaline in die batterijen. En dat ligt maar ook maar te verstoffen op plekken. Ja,
0: het is toch stom. Maar dat is nog steeds... Ja, ik begrijp het wel. Hè. Natuurlijk, hè. De fabrikant wil gewoon zoveel mogelijk mobiels verkopen.
1: Zeker. Maar volgens mij... Ik weet niet helemaal zeker, hou me dat ten goede. Volgens mij heb ik iets gelezen dat de Europese Unie telefoonfabrikanten wil gaan verplichten om losse onderdelen te gaan verkopen voor mobiele telefoons. Om juist inderdaad die productie naar beneden te krijgen.
0: Hmm.
1: Dus mensen, ze zijn verplicht om inderdaad schermpjes te verkopen, batterijen, misschien ook wel aansluitingjes voor je oplader, dat soort dingen.
0: Ja, dan heb Apple wel een probleem.
1: Dat denk ik wel, maar Apple is sowieso een probleem, hè?
0: Ja. Oh ja.
1: Ik heb er vroeger ook eentje gehad.
0: Ja, maar daar kon je toen de tijd nog de batterij zelf vervangen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig kan dat gewoon niet
1: meer. Nee, nergens meer. Ja, je hebt wel van die eco-telefoons, daar kan dat wel. Maar mensen, ze kijken gewoon daar niet genoeg naar. Want ze willen denken van, oh, hier staat een appeltje op. Nu ben ik heel stoer. Nu heb ik ook een appeltje.
0: Ja, nou, bij mij zie je niet dat ik een appeltje heb. Want er zit gewoon netjes een hoesje omheen. Dus je ziet niet dat ik een appeltje heb. Maar ik ben wel erg blij met mijn appeltje. Misschien moeten we terug naar de Kermit. Van toen de tijd dat je alleen maar kon bellen bij de McDonald's met zo'n groene kleine
1: telefoontje. Misschien verlang ik het meest terug naar de Nokia-tijd.
0: Oh ja, en dan Nokia spelen.
1: Ja, nou ja, Nokia 6210 met T9.
0: Ja.
1: Dat ik ook gewoon echt blind kon appen.
0: Ja.
1: Daar hoefde ik dus niet van. Weet je wel. Ik wist precies welke al zelf ingevoerde woorden. Ik, fantastisch. Ja, dat mis ik nog wel eens hoor.
0: Ja. En die dingen doen het nog steeds.
1: Ja, absoluut. Ja, echt. Als je er een baksteen op gooit, is de baksteen kapot.
0: Ja, ik heb er nog zo eentje. Die is een spatvrij met dat hoesje. Was toen zwart-grijs.
1: Ja, met zo'n klepje eroverheen. Ja. Oh ja, god. Ja.
0: En die doet het nog steeds.
1: Oh, wauw. Ja. Gebruik je hem ook nog steeds?
0: Nee. Maar ik heb hem wel nog thuis. Ja, dus mensen, denk een beetje na als je de volgende keer je mobiel gaat verlengen.
1: Inderdaad. Kijk eerst eens even of je iets refurbished kan krijgen.
0: Ja, en trouwens, als je je mobiel leeghaalt en opnieuw installeert, is hij weer zo goed als nieuw.
1: Ja, daarom terug naar fabrieksinstellingen. Ja. Daar moet je dus ook oppassen met een wattenstaafje. Hè? Niet te ver in je oor, want dan ga je zelf ook terug naar de fabrieksinstellingen. Ja. Dat moeten we niet hebben.
0: Nee.
1: Maar goed, we kunnen er urenlang over lullen. Dat is daar wel weer duidelijk. Maar ik heb gewoon nog een feitje.
0: Nee joh.
1: Ja, het houdt
0: je bent lekker
1: op.
0: Bezig.
1: Ja, joh. Want wist je namelijk dat de eerste computer ongeveer 27 ton woog? En dan heb ik het niet over Erika Terpstra, maar over gewoon de computer. Nee, want de ENIAC uit 1945, die vulde dus een hele kamer.
0: Oh, 45. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Ja, maar dat was ook een unit van hier tot Tokio.
1: Zeker. En dan heb ik meteen weer een feitje. Joh, echt. Ik ben een bruisvat van feitjes. Dat er een vrouw is geweest die de wifi heeft uitgevonden.
0: Kijk, dat wist ik dan weer niet. Maar wel, dat vind ik wel eventjes interessant.
1: Ja, toch? Dat is Girl Power Radio.
0: Ja, jongens.
1: En ik heb hem hier zelfs nog ergens opgeslagen. Want ik was hier gewoon lekker mee bezig. Want ik vind het altijd heel erg leuk om uit te zoeken van toffe vrouwen wat ze vroeger hebben gedaan. Even kijken. Radioactiviteit, pedaalemmer, draadloze digitale communicatie is Hedy Lamarr geweest.
0: Kijk, jongens. Dus, een vrouw helpt jullie, hè, met je wifi. Ja,
1: Gladys West, de GPS.
0: Oh.
1: Ja, joh, echt. De wifi is ook door... Die was door Marie van Britton Brown.
0: Oké.
1: Ja, ze heeft ook het huisbeveiligingssysteem uitgevonden.
0: Ja, jongens, wat waren we zonder haar geweest?
1: Niks.
0: Niks, hè? Nee. Ha. God, ik ga even bijkomen. Ik ga even muziek draaien en dan komen we... Oh, dan gaan we weer naar het weer.
1: Oh joh,
0: verkeer.
1: Ik wil te veel. Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ja. Nee, was ik er gezellig.
1: Okay.
0: Ik hoop dat de mensen in de autodak ook nog zo blij zijn met ons.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor de meer een 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europoort richting Rotterdam voor afrit Bieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou ja, gelukkig vielen de files voor de mensen mee. Het is minder druk dan ik had verwacht eigenlijk.
1: Ja, zeker. Gelukkig wel.
0: Ja, toch? Nou, je hebt er geen last van op je fietsje dadelijk.
1: Nee, zeker niet. Nou ja, ik heb er serieus in Amsterdam wel eens een keertje in de file gestaan met de fiets.
0: Nee joh.
1: Ja, maar goed. Dat is natuurlijk ook, die stad is daar niet op gebouwd. Nee. Hè? Die is gebouwd op de 7 paard en wagens en een half trekschuit.
0: Ja.
1: Dus ja, en dan nu die hordes toeristen, die sowieso niet kunnen fietsen. Echt, ah. Ja. En dan, ja, nee. Dus daar is het wel eens gebeurd dat je gewoon het stoplicht niet haalt.
0: Jezus. Ja. Oh, ja. Wat erg. Nee, ja. Je moet daar ook niet gaan fietsen, denk ik dan maar.
1: Nee, precies.
0: Hé, hey, we gaan naar het volgende. En ik ben het even kwijt waar we heen gingen.
1: Ja, we gaan naar de schatkamer.
0: Oeh.
1: Ja, echt. Oh, ik vind dit echt fantastisch. De schatkamer is gisteren online gekomen. Dat is een database van de NPO... waarin allerlei oude fragmenten en televisieprogramma's gratis te bekijken zijn.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja, het is echt dus vanaf de jaren 20 reclamevrij. En het is ja, eigenlijk van 100 jaar NPO, dus tussen 1920 en 2020. En het is gisteren online gekomen. Het is al meer dan 200.000 keer bezocht. Er zijn al 175.000 programma's bekeken. En dan de populairste, echt fantastisch, Zwiebertje.
0: Oh.
1: Floris.
0: Ach, god.
1: En Kopspijkers.
0: Oh. Ja, Floris is natuurlijk nog wel voor mijn tijd.
1: Ja, nee, ik heb, nou, dat is echt heel. Toen ik nog heel jong was, heb ik dat wel eens gezien. Dat was met Rutger Hauer, toch? Volgens mij. Ja.
0: Ja. Maar dat is inderdaad. Ik denk dat wij de herhalingen daarvan weer hebben
1: dat
0: gezien.
1: Dat zouden misschien ook. Want was, ja, volgens mij was dat uit de jaren 60.
0: Ja, ja zo
1: ben
0: oud,
1: wel
0: zijn
1: oud,
0: we
1: niet.
0: Zo oud. Nee, zo zijn we nog niet. Nee, joh.
1: Nee, dus het echt.
0: Maar het is wel gaaf.
1: Ja.
0: En wat staat er nog meer in? Want echt wel dat je zegt van nou, dat is echt wel iets wat je zegt van als je ervan hebt gehoord, moet je ooit een keertje daar naar kijken.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb hem nog niet helemaal bekeken wat er precies in staat. Maar ik hoop dus heel erg dat er bijvoorbeeld de lama's.
0: Oh ja.
1: Maar het klokhuis.
0: Oh.
1: Dat soort dingen. Hoe tof is dat? En gewoon die oude spelletjes. Oh, weet je, die op zaterdagavond
0: waren. Renjerot. Oh nee, dat was niet op NPO.
1: Nee, de Rondzondermoen quiz geloof ik ook
0: ja,
1: niet.
0: Nee, ja, nee, ook niet.
1: Nee, maar de
0: Thuiszin?
1: Ja, de Tros had natuurlijk de Land der Zeeën in de Lucht.
0: De Land der Zeeën
1: oh,
0: in de Lucht.
1: Oh mijn god, dat.
0: Ja. Oh, ja. Ik hoop echt dat er ook wat oude kinderprogramma's terug.
1: Ja zeker. Wacht even hoor. Q&Q.
0: Oh ja.
1: Staat erop. Nou, Tijd voor Max. Dat is dan misschien niet zo.
0: Niet voor ons.
1: Nee, precies. Creatief met Kurk mensen. Oh mijn god. Altijd van je afgutsen.
0: Ja.
1: Ja, dus het is echt een fantastisch. Ja.
0: Het is aanraden om in ieder geval eventjes op de website te gaan kijken
1: ja,
0: daar.
1: Ik denk dat ik heel weinig ga genieten van het weer de komende tijd.
0: Nou ja, met een airco.
1: Wel Rons van die Moon Quiz. Ja, wel. Ja? Die is toch van de Tros. Dat dacht ik al.
0: Oh.
1: Met die toren van Pisa die ze dan neer moesten. Oh, dat ging altijd fout. En dan 2 minuten zoenen. Dat ging ook altijd fout.
0: Oh ja,
1: oh,
0: ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, altijd tekort.
1: Ja.
0: Ja, jongens. Dus zeg de website nog eventjes waar ze heen kunnen.
1: Dat is gewoon schatkamer.beeldengeluid.nl.
0: Kijk, ik ga ook vanavond eventjes kijken. Want misschien mis ik ook nog wel iets. Of heb ik afleveringen ooit niet gezien. En dat ik ze toch nog eventjes terug wil kijken. Ik vind het een geweldig.
1: Maar volgens mij kan je namelijk ook oude journaals terugkijken. 8 uur journaals en zo.
0: Oh, die hele oude wet.
1: Ja.
0: Goedenavond. Ja. Dit is
2: het. Goedenavond. Welkom bij het 8 uur journaal.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, ik ga kijken wat het journaal was op mijn geboortedatum.
0: Oh, dat is. Ja, dat kan je wel terugzien
1: toch?
0: Dan.
1: Of dat je dat bij grote dingen die. Ik noem maar wat. De Tsjernobyl-ramp.
0: Oh ja.
1: Hoe werd dat gebracht?
0: Oh ja. Ja.
1: Weet je?
0: Ja.
1: Ja, heel interessant.
0: Ik heb wel eens de kranten inderdaad gekeken op mijn geboortedatum.
1: Ja.
0: Dat dan weer wel. Maar ik ga het journaal eens opzoeken.
1: Fantastisch.
0: Dat was ik leuk. Nou, ik ben er blij mee. Ik hoop jullie ook. We gaan muziek draaien en dadelijk komen we terug natuurlijk met de powerplaat keuzes voor deze week. En jongens, ik heb een mening.
3: Montag, lieben, glauben.

0: Let's go.
1: Yes, let's go.
0: Ja, heb je al zin in het WK of kijk je daar niet naar?
1: Nou, ik vind het dus heel lastig. Want ik ben namelijk vanuit mezelf echt een fanatiek WK-kijker.
0: Ja.
1: Ik hou sowieso wel echt wel van voetbal kijken. Dus nee, WK vind ik fantastisch. Alleen, ik merk dat ik toch wel een beetje morele bezwaren heb. Ik kan er niks aan doen. Nee, het is zo'n groot miljoenenbal ter ere van die oranje Cheeto.
0: Ja. Het halftime shows komen erin.
1: Het is gestoord. Ja. En het is heel suf om te zeggen, maar ik hoop dus eigenlijk dat ze gewoon de eerste ronde, de Nederlander de eerste ronde uitlicht.
0: Ja.
1: Dan hoef ik ook, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met het Songfestival. Ja, jongens, voor de kijkbuiskinderen thuis. Ik heb zo eentje met morele dingen en zo. Ugh.
0: Nou ja, ik ben het er wel een beetje mee eens. Want het is gewoon een meneer Trump feestje wordt het.
1: Ik wil het gewoon niet supporten.
0: En nee. Ik ben ook bang dat hij gewoon er was een andere ding wat iemand won en dat hij ertussen ging staan. En toen werd hij weggeduwd door de teammanager daar. Van, je hoort niet op de foto te staan. En dat was voor mij de Europa Cup of zo.
1: Wat hij natuurlijk ook mee gedaan heeft met die meiden.
0: Ja.
1: Weet je wel, was het ijshockey meiden? Wat was het?
0: Ja, ijshockey.
1: In ieder geval, mannen en vrouwen hadden allebei goud gewonnen. Maar
0: het is gewoon een schandalige vent.
1: Ja joh, daar kunnen we de uren over hebben. Ja. Nee, ik wil het dus. Ik hou echt heel erg van het WK. Dus ik ben echt wel heel erg torn. Van wel niet, wel niet, wel niet. En natuurlijk laat ik ook geen hypocriet zijn. Op het moment dat we inderdaad opeens in de finale staan. Dus tuurlijk ga ik kijken. Ja. Weet je. Zo'n mongool ben ik dan ook alweer.
0: Ik vind het een beetje belachelijk de prijzen. Het is een
1: 2 miljoen dollar, hè?
0: Ja.
1: Voor de finale.
0: En dan nog, weet je, de WK is een toernooi voor de supporters.
1: Ja.
0: En als je dan een kaartje moet kopen wat gewoon een paar honderd dollar kost, dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Het is schandalig.
1: Nee, want je moet er ook nog heen en je moet er blijven. Weet je al, het is gewoon, ja. Nee, ik word er ook. Ja.
0: De bordje zag inderdaad ijshockey.
1: Ijshockey, inderdaad.
0: En ze is nog steeds boos.
1: Ja.
0: Ja, hoor, wij ook.
1: Ja, woest.
0: Woest, maar ijshockey, ja, het is zo warm hier. Ik kan even niet aan ijs denken. Even komen bij de powerplaat aan. Jij hebt een mening, zei je al.
1: Ja, ik heb wel mening.
0: Want je hebt ze natuurlijk gisteren al gehoord.
1: Zeker.
0: Wil jij beginnen met jouw meest favoriete of de meest favoriete?
1: Laten we beginnen met mijn meest favoriete.
0: Oké, en welke is dat?
1: Dat is Run Rabbit.
0: Oké, en vertel, waarom?
1: Het is gewoon een lekker plaatje. Ik had het gisteren met Jus over van, dat komt dat dan van Jefferson Airplane van de White Rabbit. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ik vind het gewoon echt een lekkere beat. Een lekker zomersplaatje. En ik ben over het algemeen niet zo'n bieterig type. Maar het is gewoon geen echt houseplaatje hoor.
0: Nee.
1: Maar het ligt lekker in het gehoor. En ik word er wel gelukkig van.
0: Nou, dan gaan we naar deze luisteren. En kijken of ik jouw mening dadelijk deelt.

0: ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Ja, toch? Beetje ja. Carol Emerald vibes. Ja. Weet je, gewoon lekker. Ja.
0: Lekker vrolijk.
1: Lekker luchtig.
0: Ja.
1: Helemaal gezellig.
0: We hebben al een tussenstand van de Insta, maar die gaan we gewoon lekker niet gebruiken.
2: Absoluut.
0: We gaan jouw top 3 doen.
1: Nou, dan wil ik eigenlijk nu degene die ik het slechtste vind.
0: Ja.
1: En ik ga er niks over zeggen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat is namelijk, hoe heet die ellendige? Boompala.
0: Oh, Boompala. Ik dacht, ja. Theemoed heb ik hebben. Ja, oké, je gaat er niks over zeggen.
1: Ik ga er niks over zeggen, want ik wil je niet van tevoren al... Nee, luister maar gewoon.
0: Oh, dan gaan we gewoon even luisteren. Kijken wat ze bedoelt.
3: Ja.

0: snap je helemaal.
1: Ja, toch?
0: Hoe kan je nou, inderdaad wat je zegt, van alle platen ga je deze sample gebruiken?
1: Yep.
0: Het origineel, ja, meeliften op het origineel. Oh, wat erg.
1: Ja.
0: Ja, als je niks meer weet, dan doe je dit.
1: Nee, maar dan weet je echt niks meer.
0: Nee.
1: Nee, echt. Dit is gewoon de Donald Trump onder de platen.
0: Ja. Ja, waarschijnlijk zijn er ook wel mensen die het weer helemaal geweldig
1: vast
0: vinden.
1: Wel. Vast wel. Geen
0: is
1: haters,
0: het soms
1: hè?
0: Weer een TikTok-traintje dit misschien?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat zou wel eens kunnen, hè? Want weet de jeugd, even, en dan heb ik over de jonge jeugd, niet waarvan die vandaan komt, dat nee. Origineel.
1: En dan is het, oh, wat een leuk plaatje.
0: Ja, leuk. Oh, wat erg. Sorry, ik kan er niks aan doen. het zal wel eens weer een TikTok-sensatie kunnen zijn. En voor mij komt die ook, is dit officieel? Komt dat uit, dit?
1: Even denken. Uit welk jaar? 1994?
0: Ja, dankjewel. 1994. Ja. Jongens, toen was hij al niet leuk en nou helemaal niet.
1: Nou ja, nu is deze is op een feestje. Prima. Als mensen eind van de avond, iedereen lam, deze plaat erin. Echt gegarandeerd succes. Prima.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Jongens, gebruik volgende keer een leuk gezinpel. Dan komen we bij de laatste.
1: Ja.
0: En de laatste is, nou, we kunnen het gewoon zeggen, hè? Fuck the DJ.
1: Fuck the DJ.
0: Ik begrijp ook niet waarvoor dat weer niet mag. Maar dat zou wel weer aan ons liggen, waarvoor de sterretjes gebruikt moeten worden.
1: Ja, inderdaad. Want ja, F*K, ja. De DJ. Ja, hallo. Ja. Een bordpanda niet, hè?
0: Nee, nou ja, het zou wel weer voor Amerika zijn. Hè? Ja, dat alles weggepiept. Heb je daar wel mening over? Of zeg jij nee?
1: Ik was in eerste instantie heel boos om de titel. Dat ik dacht, hey ho ho, hey ho ho. En toen gingen ze het zingen, toen dacht ik, hey, fair enough. Maar verder, ik vind het niet de leukste plaat ooit gemaakt. Maar het is ook niet dat ik zeg, ik schiet hem zo, ik trap hem over een hekkie.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan er naar luisteren. En daarna gaan we denk ik gelijk door naar de reclames. En dan komen we natuurlijk terug het tweede uur. Zonder te zeggen, alvast te zeggen, stem. Insta stories kun je allemaal stemmen op van Girl Power Radio. Of ga naar onze website en daar kan je ook kiezen op de powerplaat. En kies jouw favoriet en misschien vinden die andere mensen die plaat wel helemaal geweldig.
1: Het kan maar zo.
0: Ja, jullie bepalen, niet wij. Ja. We gaan naar de laatste kans hebben luisteren. En dat is Fuck the DJ. En dan zeggen wij tot zo.

0: grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. Twee anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechte rijst ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en kost je bijna een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Zijn. Ja, en we zijn weer terug bij het laatste uur van Achteraan Sluit alweer.
1: Jezus, wat gaat het snel. Jezus. Meine Güte.
0: Ja. Zeg dat wel. Ja, zeg dat wel. Mijn Duits is niet zo goed, maar nee, iets beter.
1: Ik spreek überhaupt geen Duits.
0: Nee, ik ook niet. Ja, wat ik zeg is niet zo verstandig.
1: Oh ja, nee. Oké, laten we dat maar even in het midden.
0: Ja, inderdaad. We gaan iets draaien wat wij leuk vinden.
1: Ja.
0: Ja, ik ga eventjes kijken of we hem hebben.
1: Ja, ik denk, ik gooi er gewoon even een zomerknaller in. Ik denk, die hebben we vast nog niet gehoord. Zeker de vorige ook nog niet. En, dus ik denk gewoon eens even terug naar de jaren 90. Dit is voor mij een van de ultieme jaren 90 platen.
0: Ja.
1: En ik zit hier wel een beetje aan te kijken, want zij is nu als een
0: Ik ben even aan, even aan het kijken, ook weer de artiestnaam.
1: Ja. Ja, oh, ze is echt wel aan het zoeken als een man deze vrouw.
0: Ja, nou mag je maar vertellen, waarvoor vind jij deze dan zo?
1: Volgens mij is het uit 1992. En dat is het jaar dat ik inderdaad van de de basisschool naar de middelbare school ging. En dit nummer was toen de zomerhit. En dat is natuurlijk zo'n significant moment in je leven. Dat vergeet je gewoon nooit meer. En ja, daarom is deze voor mij wel ultiem 90s.
0: Ik weet dat we hem hebben, maar ik kan hem gewoon niet vinden.
1: Je kan hem gewoon niet vinden, wat vreselijk. Oh, wat erg. Weet je wat je anders doet? Gooi er anders gewoon nog een ander plaatje in.
0: Ja.
1: Gaan we hem even rustig zoeken.
0: Ik ga hem even rustig zoeken voor ons, want ik weet dat we hem hebben.
1: Ja, maar waar?
0: Maar waar?
1: Waar hebben we hem gelaten?
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij nog in de bak van de 90 staat. Ik ga hem even zoeken.

0: Nou, dat wens je in ieder geval. Ik heb hem wel gevonden.
1: Ja! Ja! Hij lag nog ergens heel erg weg te stoffen in een klein bakkie.
0: Ja, want ik denk dat de meeste mensen hem wel herkennen. Maar niet wisten dat hij 92 kwam.
1: Nee?
0: Ik denk het niet.
1: Oh.
0: Maar het is wel een liedje inderdaad waar ik vroeger echt zo blij van werd. En ik heb hem ook heel lang niet gehoord.
1: Nee? Oh, top. Oh, dus, ik hou daarvan. Van die vergeten plaatjes.
0: Van die vergeten plaatjes, ja. Dus we gaan hem gewoon lekker draaien. Je mag hem zelf even aankondigen.
1: Nou ja, dan bij deze. Lieve luisteraars, dan gaan we luisteren naar Charles en Eddie. Would I

0: Nou, echt waar. Ik denk dat ik hem zeker al 3 jaar niet heb gehoord.
1: Oh, heerlijk.
0: Dan is het echt weer lekker om een keertje weer te horen.
1: Ja, ik vind hem echt ook, maar ook bij dit weer en zo. Ja, echt waar.
0: Heerlijk, lekker.
1: Veeg mij maar op.
0: Hey, we zijn bij Who's That Wednesday?
1: Ja.
0: Dat is een... wij gaan het hebben over een artiest, of een band, of een nummer. Hè, die wij in onze gedachten hebben en hopelijk goed kunnen overbrengen, zodat mensen weten over welk nummer wij het gaan hebben. En daar gaan we hintjes voor geven. En als je het weet, dan kan je het bij ons in de WhatsApp gooien.
1: Ja, ben
0: of
1: benieuwd.
0: In de Twits. En als je zegt, wat is een WhatsApp-nummer dan? Dat is 0634606464. Dat is hetzelfde nummer waar je s'ochtends naar kan bellen als je er 5 van hoort. Je kan natuurlijk leuke prijzen winnen, jongens. Kom op. En we gaan 1 hint. Ik ga 1 hint geven. Geef jij de 2e hint?
1: Ja, dat is prima.
0: Ja. Nou, hint 1. Deze artiest heeft al 2 keer op Coachella gestaan.
1: Aha.
0: Ja. Ja, ze ving toen op het laatste moment... Beyoncé, want die was toen zwanger inderdaad. Was in 2025 keerde ze terug als een van de hoofdacts. Ja.
1: Oké.
0: Heb je al een idee?
1: Nee, nul. Nee, dat kan al iedereen zijn. Ja. Dan moet ik ook zeggen, hint 2 wordt niet heel veel beter. Want hint 2 is, ze heeft meerdere Grammys. Het is niet Laura Pausini. Dat kan
0: nee.
1: Ze.
0: Ja. Nee, dat is zeker niet. Nee, we gaan... Nee. Mensen, denk maar na. Misschien weet je het. Ondertussen heb ik een verzoekje binnengekregen. En die is van Deborah. Ik vroeg welke zomerplaatsen zij het leuk vond. Want ze zit bij ons in de Twits. En ik kreeg deze van haar. Ik ben benieuwd of jij het gelijk herkent.
1: Nee.
0: Ik ook niet. Maar we gaan gewoon lekker luisteren.

0: Oké, De Bor, ik deel heel vaak met jou een mening over muziek, wat we echt wel samen lekker vinden. Ik houd het niet echt een zomerhit uit. Sorry.
1: Ja, maar ik vind het wel een lekker plaatje.
0: Ja, nou, ze zeggen ook van, ze is de zangeres van Moloko.
1: Is dat Sophia Spexter?
0: Ja, maar ze is supergoed als ze live is. En dat geloof ik dan wel weer gelijk direct. Ja. Dus, oké. Maar we hebben hem gedraaid voor je, lieve schat. Dus jouw dag is vast wel weer goed. Hey, we hebben nog twee extra hints. Want het is nogal moeilijk om te raden wie het is vandaag. Dus vertel maar.
1: Nou ja, hint nummer 3 is dance or die. Want dat benadrukt ze zeer nadrukkelijk tijdens haar optredens in 2025 en 2026. Want met name tijdens de Mayhem Ball Tour.
0: Oh ja.
1: Vaak zegt ze vlak voor de Abracadabra Act. Soms in de lokale taal zelfs van het land waarin ze is. Zoals bijvoorbeeld toen ze in Duitsland was. Oké, daar gaan we weer. Mijn Duitsland is ook vloeibaar.
0: Ja.
1: Tanzt oder sterbst.
0: Sterbt. Oh, ja. In het Nederlands hebben ze het voor mij helemaal niet gezegd.
1: Nee? Je was erbij?
0: Nee, niet. Maar nee, ook deze kaartjes waren niet te betalen.
1: Yep, echt verschrikkelijk.
0: Ja, waren ook zo uitverkocht. Nou, dan gooien we ook maar hint 4 gelijk het doorheen, hè?
1: Ja,
0: in haar carrière combineert ze popmuziek met acteren en speelt zij de hoofdrol in een reclamefilm waarvan bekende stripfiguren uit Batman World opnieuw worden verbeeld. Oh ja, joh.
1: Ja.
0: Oh, ik ken heel die reclame niet. Heb je onder een steen gelegen?
1: Nee, dit is een recente film. Het is een reclamefilm.
0: Oké, ik moet eerlijk zijn dat ik niet van de Batman films
1: ben. Nee, dat is ook niet de meest... Nee, maar behalve de Lego Batman films.
0: Oh ja.
1: Die zijn weer fantastisch.
0: Ja. Nou, mocht je het wel weten, laat het eventjes weten op 06-34-60-6464. Misschien dat onze Twitter-luisteraars het wel weten.
1: Dus, vast wel. Nu weten ze het wel.
0: Ja, dan moeten ze wel weten. We gaan een ander muziekje draaien. En als we dan terugkomen na het journaal, gaan we vertellen wie het was. Denk ik.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, het is etenstijd, jongens.
1: Ja, we kunnen niet stoppen met praten over eten.
0: Nee, inderdaad. Ik krijg trouwens binnen van dat iemand dit nummer heb gedaan op een karaoke. En hebben ze een prijs meegewonnen.
1: Oh, geniaal.
0: Ik vind het knap. Ik wil het toch eens een keertje zien.
1: Ja, inderdaad. Is er beeldmateriaal?
0: Ja, dat hoop ik ook. Gaat er zo graag aan daar.
1: Ja.
0: Ja, ze was een groot fan van Eminem. We hebben wel een winnaar binnen.
1: Kijk
0: en die
1: eens.
0: Had het goed met onze mooie vragen. En welke vrouw het was. Het is Chelsea heeft gewonnen.
1: Jee voor Chelsea. Een applausje. Ja.
0: Chelsea, het is niet Chelsea die altijd belde. Want die komt niet meer, geloof ik.
1: Want is geschrokken.
0: Ja, deze is trouwens, deze luistert via de app in Duitsland.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, kijk eens jongens.
1: Dat komt natuurlijk omdat wij zo goed Duits aan het spreken zijn de hele tijd. Ja. Toch.
0: Ze is daar op vakantie en ze is lekker een lang weekendje weg. Nou ja, heerlijk. Nou, je hebt gewonnen. Ja, je hebt helaas niks voor de rest. Maar je doet wel goed. Eeuwige roem.
1: Ja.
0: Ja, over welk artiest hadden wij het?
1: De Lady Gaga natuurlijk.
0: Ja. En ik moet eerlijk zeggen, bij de eerste twee hints wist ik het ook nog niet.
1: Nee, of meerdere Grammys gewonnen. Ja, hallo.
0: Wie niet?
1: Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish. Ga zo maar door.
0: Ja, totdat jij zei inderdaad ook van dat ze inderdaad toen de tijd de vervanger was. Toen dacht ik,
1: Ja, zou wel kunnen.
0: Ja, nou eigenlijk wist ik pas bij hint 3, moet ik eerlijk zeggen. Dus, foei. Ja, heel
1: nee hoor, foei. Heel same. Same.
0: Ja, same. We gaan lekker een nummer draaien van haar. En ik denk dat we dan maar Akrakadabra gaan doen of zo.
1: Ja, joh.
0: De meeste mensen meezingen. Ik hoop dat je nog steeds een beetje doorrijdt en niet in de file staat. En anders kan je misschien een beetje gas geven nu.

0: We zitten hier met z'n tweeën voor het eerst samen. Maar we hebben zoveel te bespreken dat ik soms moet opletten of ik een knopje wel open doe.
1: Inderdaad, staat je schuifje open.
0: Ja. Hey, we gaan naar de happy songs.
1: Happy songs?
0: Ja, heb jij een leuke story daarover?
1: Nou ja, het is een happy songs tussen aanhalingstekens.
0: Oké.
1: Want het nummer zelf klinkt heel vrolijk.
0: Ja.
1: Alleen de achtergrond ervan is helemaal niet zo vrolijk. Het is namelijk, ik heb het over Pump Tap Kicks van Foster the People.
0: Oké.
1: En dat klinkt inderdaad hartstikke gezellig. En het is uit 2010. En ik weet het nog heel goed dat dit nummer uitkwam. Want dat was ook de periode dat ik jarig was. En dat was in oktober. En het was heel warm toen nog. Absurd. En toen zat ik ook met een vriend van mij in de auto. En dat was ook de toen waren er een paar keer was er geschoten op de snelweg in Rotterdam.
0: Oh, zo. En, daar gaan we wel heel lang terug.
1: Ja, dat is 2010.
0: Ja.
1: Ja, dat is 26 jaar geleden. Ach jongens.
0: Nee
1: 16. 16 Oké, okay, ja. Sorry. Ja. Weet je, 16. Het wordt, ja, 16. Nou, en dan nog. Echt
0: is
1: zo oud.
0: Echt wel weer lang geleden, ja.
1: En ja, daarom weet ik dit nummer ook nog heel goed. En heel vrolijk en heel gezellig. Alleen als je naar de tekst gaat luisteren, dan denken ze je, oh, run baby, run. Ja. En wat bedoelen ze daarmee? Het gaat er dat de kinderen weg moeten rennen in verband met een schoolshooting.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, wat eng.
1: Ja, en het contrast gewoon tussen de muziek en de inhoud is gewoon ja, best wel groot. Want ja, we hadden het er al eerder over. Ik luister niet naar teksten, jij luistert niet naar teksten. Maar goed, ik duik wel vaker in nummers.
0: Ja.
1: En toen ik dit nummer tegenkwam, het is gewoon de tegenstelling tussen de achtergrond lekker la la la pam pam kicks bah, en dan als je weet waar het vandaan komt, hè, zeker Columbine en alles, dan krijgt hij toch een hele andere lading.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens inderdaad. En ik vind het rare is dat hij nog in Amerika zo hoog heeft gestaan ook.
1: Nou ja, dat is ook omdat er natuurlijk heel veel van die idioten zijn zoals ik.
0: Ja.
1: Die ook gewoon niet naar de tekst luisteren. Maar ik denk dat er juist de mensen die wel van muziek houden, die tegenstelling juist ook wel weer heel erg waarderen. Want ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een supergoed nummer. En ik juist door die achtergrond ben ik hem alleen maar beter gaan vinden. Omdat het er nu veel beladender nummer is. Maar het is voor mij geen happy song meer.
0: Nee.
1: Wat het vroeger was.
0: Nee, zeker als je weet wat er achter is. We gaan wel steeds meer, ook wij luisteren steeds meer naar de teksten.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, goed. Heel we knap. Leren ook nog
1: ja.
0: Wat.
1: Ja.
0: Tada. Maar dit is dan wel...
1: Ja.
0: We gaan hem toch wel draaien.
1: Ja, tuurlijk.
0: En daarna kom ik eventjes terug om te kijken of ik heb gehuild. Ja?

0: Ja.
1: Hallo?
0: Knopjes, alles doet het. We doen het niet meer.
1: Oh, wat jammer. Hé, hey,
0: dit is heel raar, jongen.
1: Kom kijken of er...
0: Nou, misschien dat de mensen ons wel horen, maar ik hoor niks meer. En we zijn aan het einde van ons programma gekomen. Jongens, ja, ik zie wat dingen uitslaan, dus ik denk dat jullie... We horen onszelf niet meer, laten we het daar maar... Ik heb niks gedaan.
1: Nee joh, echt bijzonder dit. Maakt
0: goed,
1: niet uit.
0: We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. En dat betekent dat we afscheid gaan nemen.
1: Ja.
0: Van onze luisteraars.
1: Ja.
0: Ik ga jullie melden. Van dadelijk begint de 90s noise. Lekker muziek van de 90er jaren.
1: Oh, heerlijk.
0: Heerlijk. Zeg ik dat goed eigenlijk? Nee, dat is morgen.
1: Toch? Ja, het is morgen.
0: Ik ben helemaal van slag af, jongens.
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: wat
0: erg.
1: Maar het maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Morgenochtend. Dan is het donderdagochtend. En dan is Pascanel met... Hugo hier.
1: Ja, twee mannen. Wat leuk.
0: Ja, is gewoon een keertje uniek, toch?
1: Ja, toch. Nou ja.
0: Ja, en luister goed. Want hoor je een nummer met de nummer 5 erin. Dan kan je wat winnen. Dan moet je ook bellen, jongens.
1: Bellen.
0: Bellen naar 06.
1: Niet te bellen.
0: Ja, 06-34-60-64-64. Je kan ook nog stemmen op de powerplaten. Dus doe dat vooral via de app en via de website. Maar vooral morgen even bellen, jongens. Jullie kunnen gewoon een onwijs mooi pakket winnen. Want wij bestaan. 5 jaar.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Yeah, jippiepiepoera. Morgenmiddag ben ik hier met Daniekje. En dan ga ik samen met haar de avondshow doen. En het rest mij alleen maar om te zeggen... een hele fijne avond allemaal. Dankjewel, Eza. Tot de volgende keer. We gaan het vaker doen
1: ja,
0: samen.
1: Ja, absoluut. 100% heel goed bevallen.
0: En ik zeg een fijne avond en tot de volgende keer.
1: Bye.
2: Girl Power.

Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenjagers

0: 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheid

0: Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: En Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijs hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Paraça-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakt een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Limadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een